0: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
1: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
0: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
2: Ah, maar dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
4: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
4: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
5: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
6: Omodachecu. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodachecu.be of bij uw dealer.
7: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 6 uur.
8: Goedemorgen. De handelsoorlog tussen de VS en Canada escaleert. President Trump verbiedt binnenkort de invoer van verschillende Canadese producten zoals maple syrup, wijn, bier en sterke dranken. En ook komt er een invoertax van 50% op onder meer matrassen en golfkarretjes. Het is een nieuwe vergeldingsactie nadat Canada ook een reeks nieuwe importtaxen lanceerde op Amerikaanse producten. In de Champions League voetbal heeft Club Brugge zijn eerste wedstrijd verloren. Het ging in eigen huis onderuit tegen het Engelse Aston Villa met 2-3. Hans van Aken van Club had na de wedstrijd een dubbel gevoel.
9: De eerste helft waarin we te makkelijk de doelpunten weggeven. De kansen die er kwamen, dat die niet, dat eigenlijk onze eigen fout was en niet dat we het verband gespeeld werden ofzo. En dan de tweede helft was dat beter. Alleen is het jammer dat dan net op het einde die laatste bal of die voorzet dan net niet bij ons valt en om nog gelijk te maken.
8: En op de US Open tennis staat Elise Mertens in de halve finales van het dubbelspel. Samen met haar Russische partner klopte ze een Let's-Taiwanese duo in 2 sets. Het werd 7-5 en 6-3. In de halve finales nemen ze het op tegen een Tsjechisch-Amerikaans duo. Eerst nog droog met brede opklaringen. In de loop van de dag bewolkt met vooral in het noordoosten kans op buien. Maxima tot 20 graden. Morgen begint zonnig, daarna bewolkt, maar blijft wel droog. Opnieuw tot 20 graden. Vrijdag krijgen we lichte regen en het blijft ook zo'n 20 graden.
7: Dit is

0: dat het beter had moeten zijn gisteravond op Jan Breidel. I rest my case. Ik zat met heel veel goesting te kijken naar de match gisteravond. Maar ja, we hebben daar een nieuwe keeper. En die man heeft het verleden behoorlijk goed gekiept, hoor. Heeft een mooi palmares, maar gisteren, het was niet zijn avond. Hij kwam nou eens een keer bijna tot aan de middenstip om een bal tegen te houden. En dat is dan niet gelukt. En daar wordt dus zo'n stomme goal gescoord. Enfin, in elk geval, de club heeft het niet goed gedaan. Slecht begonnen, gebuist bij het begin van de Champions League. 2-3 tegen Aston Villa.
1: Oh, ik heb ook een gebuist onderwerp.
0: Okay.
1: De 15-jarige van vandaag is ook dik gebuist. Een 15-jarige van vandaag kan wat een kind van 13,5 kon in 2003.
0: Oei.
1: Het gaat over de PISA-scores. En de PISA-scores, ja, die onderzoeken de kennis en de vaardigheden.

0: vaardigheden van 15-jarigen in ons land. Geen fraaie score, al voor de 7 jaar op rij in vrije val, die cijfers. Dus qua taal, qua wiskunde, qua wetenschappen. Zoals Demir zegt, ik schaam mij om dit te moeten presenteren. Vooral jongens doen het slecht. Ze gaat onderzoeken nu waaraan dat nu exact ligt. Maar er worden heel veel leerkrachten geïnterviewd vandaag in de krant. En die zeggen, ja, we zijn de focus op de basiskennis verloren. Er gaat zoveel aandacht naar het mentale welzijn en niet meer echt naar die kennis. En andere leerkrachten zeggen, ja, ze hebben te veel aandacht voor hun gsm en hun hobby's.
1: Ja. En ze hebben ook het gevoel dat ze niet alles meer moeten kennen, want ze kunnen het opzoeken. En mijn broer, maar dat is misschien een beetje een gevoelig onderwerp, maar die staat in het onderwijs. En als ik met hem erover praat, dan spreekt hij over ook hoe de ouders er minder mee bezig zijn. Hij spreekt over de vele regeltjes die ze moeten passen, administratie, dat soort toestanden. Maar hij spreekt ook over veel anderstaligen die in het onderwijs binnenkomen. En dan zegt hij, goh, ik heb er weer eentje bij van, ik weet niet waar, ik zeg maar een land, Azerbeidzjan. Of een kindje uit India dat erbij is gekomen. En dat slorpt zoveel energie op. Hij moet er dan heel veel tijd in steken. Soms komen kinderen in het gewone onderwijs die totaal de taal niet spreken, tweede of derde leerjaar
0: of
1: binnen.
0: Of vierde? Dat is echt.
1: Ja, dat is voor die leerkrachten bijna onmogelijk. Want je wil het goed doen voor die kinderen die moeten geholpen worden. Maar dat trekt zo het volledige niveau naar beneden. Ja, het is
0: lastig. De toppers van de klas, daar wordt dan aan gevraagd om andere kinderen te helpen. Ja, Wat wel goed is, hè? Ik vind dat wel goed dat ze van kleins af aan gestimuleerd worden. Maar dat gaat dan ook ten koste van hen, van hun capaciteiten. Er staat in de krant, 20 jaar geleden hadden wij een mega voorsprong op wiskunde. En nu, 1/3 in het BSO kan een folder niet lezen en begrijpen.
1: Dat is
2: 1/3.
0: 1/3 in het BSO kan

0: Een blik achter de schermen. Achter de schermen.
1: Wow, dat is al bijna 10 jaar een van onze rubrieken. Een blik achter de schermen. Maar er is nu ook een podcast die heet gewoon Achter de Schermen.
2: Is er al een paar jaar.
1: Er is al een paar jaar. En dat hele populaire podcast, ik moet heel eerlijk zijn, ik heb die nog nooit volledig gehoord.
2: Oh, dat is superleuk.
1: Maar je komt wel stukjes daaruit tegen, hè, op social media. Maar echt volledig nog nooit naar geluisterd. En jij bent deze week de gast, Anke.
2: Ja.
1: Maar cool.
2: Ja, met Andy Peelman.
1: Met Andy Peelman.
2: Ja, twee legends uit de show. Dus.
1: En waarom word je gematcht met Andy? Of is dat toeval?
2: Ja, ineens hebben we een rubriek Showbiz Nieuws en we waren daar al een aantal keren vermeld. Zo van wat er in de boekjes staat en daarom hadden ze ons samengebracht.
1: Okay.
2: Maar het was leuk, want ik ben echt grote fan van die podcast, want zo kom je nog wel eens iets te weten.
1: Maar je bent dan echt uren aan het praten, eigenlijk half aan het roddelen over wat er allemaal in de showbizwereld gebeurt.
2: Ah, ja, maar ook over het eigen carrièrepad. Maar ze vragen ook inderdaad van bijvoorbeeld... Hoe is Sven Ornelis in het echt? Hebben ze ook gevraagd.
1: Maar moet ik bang zijn? Want als jij zo helemaal losgaat... Ik herinner mij een date night met Tess die je gedaan hebt.
2: Ja.
1: En toen heb jij veel te veel over Tom verteld.
2: Ja.
1: Veel te veel. Omdat je dan echt in de mood was. Heb je... Ja, ik zal dan toch maar de olifant in de kamer noemen. Zijn er vragen geweest over mijn relationeel leven?
2: Oh, Sven.
1: Is er naar partners gevraagd of zo? Nee, nee.
2: Dat is al bijna 11 jaar.
1: Ja.
2: Mijn grootste nachtmerrie dat ik... iets over jouw relationeel leven zou onthullen op een ander. Ik zou het willen doen in ons eigen programma.
1: Nee, nee,
2: dan hebben we tenminste clickbait ophalen.
1: Nee, dat moeten we niet doen. Maar dat is niet gebeurd.
2: Nee, ik heb me weer al kunnen inhouden. Maar laten
1: dank
2: we
1: het
2: onderwerp afronden of ik zeg toch iets.
3: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
4: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
3: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
5: Eurostar. Together we go further.
6: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
7: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
8: Nog even, alles goed.
7: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
9: Come on.
7: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij defensie, meer dan een job, een missie.
10: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
11: In de disco.
12: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij OK.
13: Draai een keer in het rond.
12: Ook niet nodig. Bij elke 15 euro krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
14: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
15: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV, tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op AVV.be.
16: Ramen, deuren, veranda's.
17: Leinaars Aluminium.
18: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op Leinaars.be.

0: half zeven. Een tip voor een budgetair leven. Het regent gehakt promoties.
1: Ah, woensdag gehaktdag.
0: In elke supermarkt. Ja, ja, ja, ja, ja. Het is overal waar je ook binnenstapt. 1 plus 1 is gratis.
1: Maar niet alleen, ja, nee, niet alleen supermarkt. Ik zag het ook bij de Keurslager bij ons om de hoek. Die heeft het ook elke woensdag gehaktdag.
0: Ja, maar nu is het nog eens extra, want okay, het is september. Okay. Ja? En in september, ja, dat is een pokkendure maand voor heel veel gezinnen. En dat weten ze van de supermarkten maar al te goed. En gehakt, dat is een basisproduct. Ontzettend veelzijdig. Veel meer dan worst of spaghetti saus. Je kan het ook van allerlei vlees maken. Runs, varken, gevogeld of gemengd. En het varkensvlees is ook in de daling. Dus eigenlijk komt het hen goed uit dat ze dat nu in de promo zetten. En supermarkten zeggen ook dat ze normaal gezien vanaf de 20ste van de maand, dus het hele jaar door, merken ze dat mensen beginnen opletten.
1: Okay.
0: Dat mensen beginnen te denken van
1: dat de aanbieding nog belangrijker wordt. Het geld is op eigenlijk, 20ste van de maand. Ja.
0: In de dure septembermaand is dat al vanaf de 10e.
1: Okay.
0: Ah, dat is met de hobby's en de sportclubs en schoolfacturen en dit en dat. Dus als je nu, nu moet het gaan gebeuren, echt waar, gehakt inslaan.
1: Ja, maar gehakt is ook wel lekker en je kan er zoveel mee. Hè. Zo'n paprika opgevuld met gehakt.
0: En zo lekker rauw krijg je linsworm.
1: Maar mijn mama die vindt dat lekker op een boterham. Zo. Jij ook? Sander, zo.
2: Nee, ik weet ook alles gewoon rauw. Ja? Dus ik heb waarschijnlijk ook een worm, maar kijk. Die wormen niet lekker goed samen.
0: Ik doe mijn oren dicht.
1: Ja, mama zegt gehakt en dan een beetje pikkels daarop. Dat vindt ze echt fantastisch lekker. Ja. Dus, gehakt, dag. Niet alleen in de supermarkt, hè, want we hebben heel veel beenhouwers die naar ons luisteren ook. En daar kan je ook echt super kwaliteit vlees krijgen.

0: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft Blokledder.
1: Weet je wat ik mis na de vakantie?
2: De zon?
1: Nee.
2: Het strand?
1: Nee, het comfort.
2: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
1: Citroën.
2: Info en voorwaarden op citroën.be.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week 1 kilo trolliesnoep voor maar €4,39. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,92. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
4: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
5: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
6: Allee ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
5: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
7: Samen zorgen voor een goede start?
8: Let's go!
7: Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
9: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf €24.990. Meer info op volkswagen.be.
10: Volkswagen.

0: Woensdag 9 september zijn we vandaag.
1: Vandaag in de spotlight.
0: Oh, het is weer zover. Elk jaar is dat toch een soort van eventje. En dat we er ook allemaal altijd weer inlopen, aan meedoen. Daar de persen voor stilleggen, bij wijze van spreken. Want dan wordt de nieuwe iPhone voorgesteld. En altijd heel grote verwachting. Wat gaat het nu zijn? Ik bedoel, ga je er ook eten kunnen inkoken? Ga je er kunnen mee vliegen? Wat zijn de nieuwigheden? Wel, vanavond op het jaarlijkse Apple-event zal hij tevoorschijn getoverd worden. En Kennedy, de tech-expert van HLN en VTM Nieuws, die hebben al even gebeld en gezegd, ja, maar wat gaat er voorgesteld worden? Want, ik kan er lacherig over doen, maar, kennis zal bevestigen, er zijn hardnekkige geruchten over toch wel iets speciaals.
2: Iedereen kijkt denk ik al vooral uit naar een vouwbare iPhone die vanavond zou voorgesteld worden. Het blijven geruchten, maar ze zijn de laatste tijd toch heel hardnekkig. iPhone Ultra zou hij moeten heten. En gesloten is het een beetje een gewone brede iPhone. En open gevouwen, langs de binnenkant heb je een scherm. En dat is ongeveer even groot als een iPad mini. En we weten ook ongeveer hoe hij er gaat uitzien. Omdat op een techbeurs in Berlijn onlangs al hoesjes zijn opgedoken met daarin een fake plastieke versie van die vouwbare iPhone Ultra.
0: Okay.
2: Maar goed, dat wil nog altijd niks zeggen. Geen 100% zekerheid, want ja, met Apple weet je nooit natuurlijk.
0: Vouwbaar. En nog meer nieuwigheden?
2: Het is de eerste presentatie van John Ternus. Dat is de nieuwe CEO van Apple. En die zou toch meteen iets raars beslist hebben. Volgens de geruchten komt er geen nieuwe gewone iPhone. Dat betekent geen gewone iPhone 18. Enkel de duurdere Pro-versies, volgens de geruchten toch, zouden een nieuwe versie krijgen. Een 18 Pro en een 18 Pro Max. Er wordt ook gesproken over twee nieuwe Apple Watches en wie weet zelfs een nieuwe Apple TV. Maar goed, we zijn van niks zeker natuurlijk tot we het vanavond gehoord hebben. Vanaf 7 uur begint de presentatie en we volgen dat ook op HLN met een live blog en met een livestream uiteraard.
3: Nou, een live blog, live verslaggeving.
0: Ja,
3: over
0: dat is wel groot nieuws. Hè?
3: Ja, ik weet nu al dat die 3 miljoen euro gaat kosten, iPhone.
0: Ik heb al prijzen zien opduiken en wat je zegt is, nou niet 3 miljoen euro natuurlijk, maar hij zou die oplooibare, maar dat zijn ook weer geruchten, hè, zou 2500, 2600, 2700 euro kosten voor een telefoon. Dat is toch
3: twee maandlonen. Ja,
0: ongelooflijk. Ja. Weet je, vroeger, ja, dat oplooibare, ik weet ook niet zo zeker of dat je dat eigenlijk wel wil. Ik weet het niet goed. Wat wilt je daarmee? Een groter scherm. Waarom? Om dan te liggen lezen op je of spelletjes te spelen.
3: Ik ken iemand die dat heeft van een ander merk en die vindt dat vervelend. Die plooi, ja, dat is natuurlijk, wordt dat een plooi, als je dan foto's neemt, dat toch zo ambetant is.
0: Dat
3: zo.
0: Dat er dan toch in zit.
3: Ja, na verloop van tijd als dat de slijtage begint te vertonen.
0: Ja.
1: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Je hebt het misschien gemist. En dat is ook niet ongelooflijk erg als je dat gemist hebt. Maar er is dus een rapper, een zanger, Antwerpse gast, Fabio W. Spreek je het zo uit?
1: Fabio.
0: En die heeft een liedje gemaakt. Het begint zo met Spreek Nederlands tegen mij. Het is eigenlijk het verhaal dat hij in Vietnam op reis is. Een heel mooi meisje daar tegenkomt. Dat hij denkt, dit zou wel eens iets voor mij kunnen zijn. En ik ga het toch een stukje laten horen. Want hij heeft dat liedje gelanceerd online. En daar is de hele Aziatische gemeenschap, oh niet de hele, maar er zijn heel veel mensen met Aziatische roots overgevallen. Zijn er heel boos over. En wat zich dan heeft afgespeeld, gaat Anke uitleggen. Want het hele feitenrelaas, het is nog een beetje op en af. Maar het gaat over dit liedje. We laten gewoon even horen dat je weet waarover het gaat. Niet het volledige liedje, maar een stukje laten horen.
2: Oh, ik

0: hè?
1: Dat is het, hè.
0: Daar valt hij erover, die Ching Chang Chong, hè.
1: Ching Chang Chong, en ik draai me om, spreek Nederlands. Ja, ik weet het toch ook niet.
0: Ja.
1: Maar in ieder geval, hij had niks in de mot. Ook met degene met wie je dat liedje heeft gemaakt, had niemand dat iets in de mot. Ze gooien dat online, ja, direct, oh, iedereen op zijn paard, alle wokies, alle, ja, heel veel mensen uit de Aziatische gemeenschap, en ik snap het echt wel, hoor. En wat heeft hij dan gedaan? Eerst had hij een één dag, hè, dit gaat over één dag, hè.
0: Ja.
1: Eerst had hij dan een video gepost waarin hij zei van, waar maken jullie het druk om? Dat is toch helemaal niet racistisch? Gewoon een catchy nummer. En hou eens op met zo flauw te doen. Een paar uur later haalt hij dat nummer offline. Verschijnt er een video waarin hij zegt van, oh, sorry. Ik wist niet dat dat echt racisme was. Sorry.
0: Ja, oké. Okay.
1: Diezelfde dag, nog een paar uur later, want dat nummer werd ook meteen offline gehaald. Terug online.
0: Ja.
1: En hij zei, en opnieuw, dus de reactie van in het begin, zoals hij zei van, mensen moeten niet flauw doen, ik heb dat helemaal niet racistisch bedoeld, het is gewoon een leuk liedje, punt aan de lijn.
0: Ja, een leuk liedje, daar kan je over discussiëren of dit nu echt een leuk liedje is. Maar wat het feit is, ik kan me wel voorstellen wat daar gebeurd is. Ik geloof echt wel dat zo'n gast dat dan maakt en denkt, er is ook niks aan de hand. Hij woont ook in een coté, zegt hij zelf, waar heel veel mensen van heel veel nationaliteiten zijn. En wij doen soms plagen tegen elkaar, dat is gewoon zo. Dus ik denk dat hij geen slechte bedoeling had. En dan, ja, wordt iedereen er heel kwaad over. Heel kwaad. En dan voel je ook een beetje van, ja, sorry. Dan denk je, ja, dat wil ik eigenlijk niet, die discussie. Ik haal het weer offline. En dan zeggen heel veel andere mensen, dat moet u toch niet doen.
1: Je laten
0: toch
1: doen.
0: Slecht bedoeld.
1: Ja.
0: En ja, en dan zit je in zo'n hele hetze. Maar ik zag ook inderdaad dan weer de mening van Aziatische mensen. En ik wist ook niet dat dat zo hard bij hen zou binnenkomen. Ik had van, wat heet het? Ching Chang Chong?
1: Ja,
0: ik had daar nog nooit van gehoord dat gebruikt werd tegenover Aziatische mensen.
1: Sinds jaar en dag.
0: Dat wist ik ook echt
1: dat
0: niet.
1: Dat is afschuwelijk. En ik vind het liedje ook geen goed idee. Want Fabio heeft zoveel invalshoeken kunnen pakken en dan pakt hem zoiets gevoeligs. Want bedoel, je zal waarschijnlijk heel veel Aziatische mensen hebben die daar tegen kunnen. Maar heel veel mensen, als je dan alleen op de bus zit, een meisje van 13 en zo wat jongens die dat meisje dan zien, ching chang chong, je wil dat niet voeden, hè. Zo'n dingen mogen uitsterven in plaats van nog eens hup op een piedestal gezet
0: maar weet
1: worden.
0: Je kunt hier een lang debat over doen met heel veel pro's en contra's. Want ik vind dat we moeten met alles kunnen lachen, blijf ik vinden. Met elke doelgroep. Ik vind dat ik nog, want straks mogen die met mijn Limburgs lachen. Dat zou toch echt een
2: ramp zijn.
0: Kijk, voilà. Maar aan de andere
1: uit
0: kant,
1: de studio.
0: Als
1: uit
0: je
1: de
0: weet
1: studio.
0: Dat dingen heel gevoelig liggen bij bepaalde gemeenschappen, dan moet het misschien ook echt niet meer doen. Weet je.
1: Ja.
0: Je kunt ook gewoon vriendelijk en beleefd.
1: Maak eens een vervolg, een liedje over Sven Ornelis, Fabio.
0: Ja.
1: Dat mag.
0: Ja, er is heel veel over mij te zeggen.
3: Ja. Yeah?
4: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
3: Wij snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
5: Meer brokken kopen voor je hond of kat zonder een cent meer te betalen? Er los over? Niet bij Tom & Co. Van 2 tot en met 13 september bij Tom & Co. Bonuszakken op een selectie brokken. Meer volume, dezelfde prijs. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
6: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 7 uur.
7: Goedemorgen. We beleggen opvallend vaker dan de rest van Europa, dat heeft ING Bank onderzocht. Dat is opvallend, want we waren lange tijd de superspaarders van Europa. Zowat de helft van ons beschikbaar geld staat op onze spaarrekeningen en 34% zit in aandelen, obligaties en andere fondsen. Bij de gemiddelde Europeaan is dat maar 23%. Het komt onder meer doordat hangmatbeleggen zo makkelijk is geworden. Dan beleg je heel verspreid en laat je de tijd en de markt hun werk doen. 2 op de 3 Vlamingen zien een btw-verhoging zitten, maar wel als ze dan ook meer netto-loon krijgen. Dat blijkt uit de Stem van Vlaanderen van VTM Nieuws over de begrotingsonderhandelingen. Politiek journaliste Hannelore Simoens.
8: Het is een grote maatregel, een simpele maatregel. Het is een maatregel die vorig jaar al op tafel lag en we weten hoe dat geëindigd is met verschrikkelijk moeilijke discussies met de MR-voorzitter. Het heeft het ook niet gehaald, maar voor de andere partij is het wel bespreekbaar. En ik zei het al, het is op zich wel een grote en simpele maatregel, beter dan hier en daar was nu wat het vorig jaar wel geworden is. Hè?
7: Maar ook nu belooft het dus een pittige discussie te worden, want MR-voorzitter Georges-Louis Boucher is er niet voor te vinden. CD&V wil dan weer absoluut niet dat de salariswagen wordt afgeschaft. Er rijden geen treinen tussen ons land en Nederland door een staking bij het Nederlandse spoor. Dat betekent dat er geen Eurostar of Eurocity treinen rijden tussen Brussel en Amsterdam. En andere treinen die normaal oversteken werken alleen het Belgische traject af. De Nederlandse spoorbonden staken onder meer tegen de besparingen op de sociale zekerheid. Doelman Thibaut Courtois past voor de Nations League met de Rode Duivels. Dat heeft hij gezegd aan HLN nadat hij een gesprek had met de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. Courtois stopt wel niet bij de Rode Duivels. Zo wil hij er voor de EK-kwalificatiewedstrijden wel weer bij zijn. De Nations League begint op 25 september. Dan spelen de Duivels in en tegen Italië. Een valse start voor Club Brugge in de competitiefase van de Champions League voetbal. Het verloor met 2-3 van het Engelse Aston Villa. Je hoort Hans van Aken van Club.
2: De eerste helft waarin we te makkelijk de doelpunten weggeven. De kansen die er kwamen, dat die niet, dat eigenlijk onze eigen fout was en niet dat we het verband gespeeld werden ofzo. En dan de tweede helft was dat beter. Alleen is het jammer dat dan net op het einde die laatste bal of die voorzet dan net niet bij ons valt en om nog gelijk te maken.
7: Op 13 oktober speelt Club zijn tweede wedstrijd, neemt het dan op tegen het Italiaanse Inter Milaan. En in het tennis stoot Elise Mertens door op de US Open. Ze staat in de halve finales van het dubbelspel. Samen met haar Russische partner klopte ze een Lets-Taiwanese duo in 2 sets. Het werd 7-5 en 6-3. In de halve finales nemen ze het op tegen een Tsjechisch-Amerikaans duo. Eerst nog droog met brede opklaringen. In de loop van de dag bewolkt met vooral in het noordoosten kans op buien. Maxima tot 20 graden. Morgen begint zonnig, daarna bewolkt, maar blijft wel droog. Opnieuw tot 20 graden dan. Vrijdag krijgen we lichte regen en het blijft zo'n 20 graden. Dit is Joe.

0: De beste luisteraars van de wereld.
1: Dit is...
2: Ja, je hebt een huis gebouwd en in je tuin staat heel veel Japanse duizendknoop. Dat is een uitheemse plant die overwoekert je tuin. En je hebt gehoord dat geitjes zouden kunnen helpen om dat allemaal af te grazen. En om die helemaal dood te maken, die Japanse duizendknoop. We hebben heel veel luisteraars gereageerd, kwamen heel veel tips binnen. Ik wil je toch nog eerst een andere optie laten horen. Quinten Tonneau van Delgro Tuin en Groenonderhoud uit Ronse hoorde erover. En hij heeft een manier om die duizendknoop echt gegarandeerd te verwijderen.
3: Dus wij injecteren de Japanse duizendknoop met een wat erop lijkt waterpistool met een naaldop van voor. Daarmee gaan wij de fytomiddelen die wij gebruiken echt rechtstreeks in de stengel gaan injecteren. Het product loopt daarbij direct tot in de wortelstokken. Zo'n behandeling gebeurt maar één keer in het jaar, van ongeveer 15 augustus tot 15 september. Daarbij heeft de plant optimaal kunnen groeien en zijn stengeldikte kunnen bereiken. En de behandeling zelf is toch ongeveer een drietal jaar, voor de ook diehards zeg maar gemeten hebben. Met daarna gewoon manueel nazorg met de kleintjes nog uit te graven. Mm-hmm. En daarna ga je er wel van af zijn. De kostprijs is 11 euro de vierkante meter, waarbij dat in het eerste jaar natuurlijk het meeste gaat gebeuren. Het jaar nadien is er toch een terugval van tussen de 50 en de 70%. Dus dan is het ook logisch dat het eindtotaal dan veel minder is naarmate dat we in de jaren schuiven.
2: Maar voor jou al even zitten rekenen. Je zei dat je goede 400 vierkante meter tuin nog had. Ja, dat is dan al meer dan 4000 dit jaar. En volgend jaar dan nog een keer 2000 bij, het jaar daarna nog eens 1000 bij. Dus je zit wel makkelijk rond 8000 euro. En dat heb je voorlopig niet liggen, denk ik, Tessa.
4: Nee, dat klopt.
5: Ja, dat is ook heel veel geld, want je zit net met een nieuwbouwwoning. Maar we hebben eigenlijk nog een tweede suggestie van een van onze beste luisteraars van de wereld. Goedemorgen, dag Sammy uit Bredene.
6: Goedemorgen, mevrouw. Dag Anke, dag Tessa.
5: Hey Sammy, jij, vertel eens, wat kan jij Tessa aanbieden?
6: Ja, we hebben thuis twee dwerggeitjes. En als dat een hulp zou zijn voor Tessa, dan mogen die zeker een keer komen logeren. Dat is zeker geen probleem. Het is ook niet zo ver van Brede naar Oostkamp. Maar ik had er wel een paar bedenkingen bij als ik luisterde naar het programma.
5: Oké. Okay.
6: Ja, dwerggeitjes, dat zijn leuke diertjes. Eigenlijk kinderboerderijdiertjes. Maar eigenlijk moet je dat zien als een snoeischaar op vier poten. Denk eigenlijk dat je meer moet denken richting een schaapje. Dat is eigenlijk meer een grasmachine die mooi alles zal afeten. Maar dan nog, die gaan eigenlijk...
5: Maar dat schijnt, geiten lusten alles en schaapjes wat minder, hebben we ons laten vertellen.
6: Ja, heitjes, dat zijn eigenlijk knabbelaars. Die gaan inderdaad aan die takken knabbelen, maar dan gaan die gaan er niet mooi over de ganse oppervlakte gelijkmatig gaan afknabbelen. Dan gaan die gaan overal een beetje staan aan knabbelen. En ook als die ondertussen een stukje afsluiting of misschien een beetje buitenschijn werd tegenkomen, gaan die daar ook graag aan knabbelen.
2: Oei.
6: Dus je moet daar wel mee opletten, dat je toch zorgt dat ze in een zone staan waar je weet wat ze gaan opeten en aan knabbelen, want anders zouden ze wel een keer meer kunnen opeten dan dat je graag zou gewild hebben.
5: Ja, dan moeten we dat goed afzetten, hè? Maar wat hebben jouw geitjes nog nodig?
6: Ja, nu dat we naar de nattere maanden gaan, is dat ook nog een aandachtspuntje. Geitjes mogen geen natte voetjes hebben.
2: Ah.
6: Ze zijn daar toch wel wat dieren aan, dus je moet eigenlijk wel zorgen dat ze een stalletje of een overdekte schutting hebben. Dat
2: in de living binnen kunnen staan in
5: Tessa.
6: Ja, dat is een alternatief.
5: Maar Tessa, heb je geen schuifraam? Kunnen die gemakkelijk binnen, die geitjes, bij jou?
4: Ja hoor, maar ik heb ook drie mijnkoes. Ik denk niet dat ze er zo blij mee zouden zijn.
2: Nee, maar dat is een punt. Allee, we kunnen er lacherig over doen, maar bijna iedereen met geiten heeft dat gezegd. Hè. Je moet daar wel een soort van... Eerste afsluiting, heel belangrijk, dat ze niet overal aan vreten. En ze moeten ergens binnen kunnen. Maar heb jij een hok voor geiten?
4: We hebben nu momenteel nog niet staan in de tuin.
2: Ja? En wil je dat kopen? Wil je dat daar zetten? Zie je dat zitten?
4: Ja. Ja, het zou ook wel goed zijn. Onze fietsen moeten ook nog overdekt staan. Dus,
2: maar heb je daar geld voor om een soort van hok te zetten op dit moment?
4: Ja, dat gaat geen 8000 euro zijn, denk ik dan.
5: Ja, geen idee. Je kijkt naar mij, is van, moet ik afvallig bouwmateriaal? Of zijn er luisteraars misschien ook voor een hok kunnen zorgen?
2: Ja.
5: Ja.
2: Maar wacht, en dan is er nog het probleem, je hebt zelf geen vervoer, hè, Sammy?
6: Nee, toen we klein waren hebben we ze zelf nog kunnen ophalen met een autootje, maar dat is ondertussen vervangen door een nieuwe bedrijfswagen. En ik denk dat de werkgevers niet zo plezier moesten de geitjes terug op de achterbank.
2: Laten we even afspreken. Als iemand kan helpen om de geitjes daar te brengen en jij kan echt garanderen, want dat moeten we dan eerst wel goed hebben, dat er een soort van hok voor die geitjes is. Hè? En op dat moment denk ik dat we er wel kunnen voor zorgen dat die kunnen komen naar jou. Hey, Tessa, wat denk jij?
4: Ja, dat zou super zijn. We gaan daar voor informeren, voor een hok te plaatsen.
2: Oké. Okay. Hou jij dan op de hoogte als er een hok is, dan gaan we weer contact opnemen met Sammy. Vind je dat goed?
4: Ja, dat is heel goed.
5: Hop met de geit.
2: Hop met de geit.

0: James Blunt.
1: Joe nodigt je uit voor het concert van James Blunt.
2: It's an honor to be here.
3: Stay in the night.
4: Ja, als een keer eens een romantisch avondje beleven jouw mug is, dan hebben we iets voor jou. James Blunt komt op vrijdag 19 februari volgend jaar in Vorst Nationaal. En als You're Beautiful het liedje is van jou en je partner, dan wil je dat concert niet missen. Dus zometeen kan je tickets winnen.
1: Deze week in Date Night.
5: Ik ben veel te lui om mijn vrouw te bedriegen. En dat is zwaar gewoon. Nee, echt niet voor mij.
1: Date Night. Tess op date met Herman Brusselmans.
5: Van Lena wist ik direct, dit wordt mijn laatste liefde. En ik ga 100% trouw zijn en monogaam. En dat lukt ongelooflijk goed.
1: Date Night met Tess Goossens en Herman Brusselmans. Luister vanaf morgen vroeg in je favoriete podcast-app. Of bekijk de volledige aflevering op VTM Go.
6: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalles gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar 4,25 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
7: Zie het. Grootser! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
8: Wel, ik kan best uitleggen door te zeggen wat het niet is. Het is niet echt een talkshow, ook geen sportprogramma en geen quiz. Er wordt echt niet in gezongen, ook niet met maskers en je kunt geen prijs winnen. Het zijn gewoon echte gesprekken met echte vrienden die echt hun mening durven zeggen. Deze vrijdag zijn dat Herman Brusselmans, Tom Bonen en Meteor. Dus happy hour. Iedere vrijdag op VTM Go. Het is wel echt met mij, Ruben van Gucht.
1: VTM.
9: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
10: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
11: Voor als je zelf telt.
12: Zal wel zijn.
11: Voor als je elke cent telt.
12: Zal zeker wel zijn.
11: En voor als de toekomst van de planeet telt. Want VDK Bank steekt je geld in positieve dingen. Zoals bossen, het woontekort oplossen en...
12: Mij van mijn padellenelleboog verlossen.
11: De gezondheidszorg ook, ja. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
10: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
11: Voor jezelf, je streek en de planeet.
10: VDK Bank.
11: Klaar voor nog eens 100 jaar.
13: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalf gehakt.
14: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
13: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
10: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
11: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op VDK.

0: voor het concert van James Blunt.
1: Ja, vrijdag 19 februari komt hij aan Force Nationaal. Zal er nummers zingen van zijn nieuwe album Airplane Mode en ook zijn grootste hits allemaal. De voorverkoop start straks om 10 uur. Maar bij Joe kon je gisteren al tickets winnen bij Tom de Kok. Toen kreeg je een schlagerversie van Your Beautiful te horen. En nu ook bij ons. We hebben geluk, we mogen van concertorganisator Scorpio 3 duo-tickets weggeven. Bij Tom was het een schlagerversie van Your Beautiful. Bij ons is het een hardcore metal versie. Dus lekker stevig om wakker te worden in de ochtend van een nummer van James Blunt. En jij moet raden welk nummer. Ik zou nu niet zeggen, zet de radio nog harder. Want het zal al hard binnenkomen. Luister gewoon heel goed en stuur de titel van het liedje door via de app van Joe.

0: ja, ik denk als James Blunt het zelf hoort, dan gaat hem alleen nog maar die versie zingen. He? Het gaat gedaan zijn met dat melige andere gedoe van hem.
1: Ja, ja. Maar op het eind was het heel duidelijk waarover het
0: zeker
1: ging,
0: weten. Hè? Laat maar binnenkomen via de Joe-app welk liedje dat wij zochten. En dan win jij misschien wel een duo-ticket voor zijn concert in februari.
2: Dit is Joe 80s en 90s.

0: 20.000, Anke. 20.000 keer per dag doen we het gemiddeld.
1: Ademen.
0: Ademen. Of iets anders. We doen 20, maar het is
1: jezelf
0: iets,
1: ergeren aan een collega.
0: Het is iets wat je... Ja, maar 20.000 keer... Nee.
1: Ja, dat kan.
0: Het is iets wat je doet, maar je bent er eigenlijk niet zo bewust mee bezig. En het probleem is dat we dat beter zouden doen. We zouden beter, bewuster proberen mee om te gaan met die handeling die we 20.000 keer gemiddeld per dag doen.
1: Stappen.
0: Stappen.
1: Het is ademen.
0: Stappen. Stappen.
1: Iets in uw mond steken. Dat is bij mij, 20, bij mij wel, hè. Ik zou daar beter over nadenken. Ja. Het is zo... Wacht, 20.000 keer... Doen we het allemaal?
0: Doen het allemaal.
1: Wie in ons team is de kampioen?
0: Wie is de kampioen? Dat weet ik niet. Dat weet ik eigenlijk echt niet wie hier de kampioen zou zijn.
1: Dan
0: zou
1: is het zeker weten. Ademen.
0: Dan is het zeker ademen. Waarom?
1: Of slikken.
0: Of slikken.
1: Ja, het is dat.
0: Ja, er zijn veel mogelijkheden.
1: Ja, het is te, wel.
0: Probeer eens allemaal mee te raden wat het zou kunnen zijn. Soms ga ik het uitleggen. En weet je, in afwachting gaan we die James Blunt nog eens draaien met Goodbye My Lover. De oorspronkelijke, niet de hardcore.

0: doen het 20.000 keer gemiddeld per dag. En we doen het niet per se goed. En we zijn ons ook niet zo bewust van.
1: Er zijn veel berichtjes die binnenkomen. Ik zei meteen ademen. Ja? Maar nu komt er ook heel vaak binnen met je ogen knipperen.
0: Ah, dat is het niet. Het is niet met de ogen knipperen.
1: Het is niet met de ogen knipperen. Nee. Met je tong draaien in de mond, zegt Jan.
0: Nee, dat is
1: Want
0: het
1: anders zegt
0: niet.
1: Met je vingers bewegen.
0: Nee, dat is toch
1: En nog
0: niet.
1: Iemand zegt aan je gezicht zitten,
0: nee,
1: brullen.
0: Nee, dat is het allemaal niet.
1: Het is ademen.
0: Het is ademen. Ah. Het was je eerste gedachte, ademen. Maar ja, weet je, dan denk je, oh ja, goh, ademen. En we doen het allemaal verkeerd, we kunnen het verkeerd. Maar daar heeft onze expert straks heel veel over te vertellen, maar we doen het ook wel
1: Ik wil al heel lang zo eens naar een ademcoach gaan.
0: Okay,
1: want dan leer je ook zo hoe je moet ademen om stress te voorkomen. Om zo niet beginnen te hyperventileren of paniekreacties. En daarom, ik wil daar al heel... Dat is een beetje zoals yoga, maar dan ademen. Hè?
0: Maar weet je wat het bijzonder is? De man in kwestie, ik zal zijn naam al geven, maar ik kan niet zeggen wat zijn achtergrond is. Zijn naam is Rudy Toelen.
1: Ja.
0: En Rudy is uit het Hasselste. Hasseltse. En Rudy heeft een zeer speciale achtergrond. Hij is bij deze expertise terechtgekomen doordat hij een heel bijzondere job had daarvoor. En je gaat nooit kunnen raden welke job hij had.
2: Heeft vanavond bij VTM iedereen dezelfde plannen voor de eerste nacht in Blind Getrouwd? En VTM 2 geeft het veld aan Napoli en Arsenal in de UEFA Champions League. Vanavond bij VTM en VTM 2.
3: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blokladder.
4: Humo zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot het derde seizoen van Nonkels.
5: Hij klappen ook vrij goed is Vlaams, wie?
4: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview met Jelle de Beulen, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.
5: Humo!
6: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
7: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
8: Je hoeft niet te wachten op onze transporter. Hij is meteen beschikbaar met tot €9.000 voordeel exclusief BTW. Info op Volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
9: Dit is Joe.
10: Joe 80s en 90s.

0: dag.
1: En dat is 20.000 vandaag. En Anke, ja, je was goed. Je had het meteen eigenlijk. 20.000 keer per dag ademen we in en uit, gemiddeld. We zijn er ook niet echt mee bezig. Het is niet belangrijk, denk je. Maar het is wel belangrijk, ook hoe je ademt. En we doen het vaak verkeerd. En de ademcoach die we aan de lijn hebben is Rudy Toelen. Die is, denk ik, uit jouw buurt. Maar hij is, en dat is heel bijzonder, voormalig F-16-piloot. Dag Rudy.
2: Fancy.
1: Goedemorgen. Hallo.
3: Goedemorgen Anke, goedemorgen Sven.
2: Hallo buur.
1: Hallo buur. Waarom wordt een F-16-piloot een ademcoach?
3: Ja, ik denk dat elke piloot zo ergens een extra carrière gaat uitstippelen, gezien dat de carrière op een F-16 wat minder lang is dan een andere carrière. Dus ofwel blijft defensie bij de defensie werken in een andere rol, ofwel zoek je iets anders. En voor mij was ik gefascineerd door stress, vooral door wat kan ik met stress doen en hoe kan ik stress regelen en aanpassen. En dan ben ik op ademhaling uitgekomen en dat heb ik dan verder bestudeerd.
2: Wauw, ik kom bij u in de leer. Ja, ik denk dat heel veel mensen dat willen, want je hoort dat steeds vaker, dat mensen, en je hebt yoga, meditatie, maar dan heb je ademhaling. Maar werken jullie dan echt, ja, moet ik zeggen, cortisolverlagend, wat je kan doen om gewoon heerlijk door de dag te huppelen in plaats van altijd paniekaanvallen te krijgen en zo van die dingen?
3: Ja, dat is absoluut, dat is er eentje van. We kunnen de ademhaling perfect inzetten om stress naar beneden te halen. Dus inderdaad om adrenaline, cortisol een beetje te verminderen. Maar we kunnen even goed ademhaling gebruiken om upregulatie te doen voor iemand die wat meer energie moet hebben, wat meer focus. En dat is dan een totale andere ademhaling. Dus de ademhaling kan wel ingezet worden voor meer dan enkel alleen stress naar omlaag te halen.
2: Maar is dat dan, doe jij oefeningen bijvoorbeeld, hey, je borst, buik, ademhalingen, is dat dan zo van 10 keer in, 15 keer uit? Allee, ik zeg maar iets, hè. Moeten we ons dat zo voorstellen dat jij opdrachtjes geeft?
3: Ja, dat klopt. Dus ik ga de mensen laten bewust worden over hun ademhaling, want de meeste mensen zijn inderdaad, zoals Sven zegt, niet bewust over de ademhaling.
1: Ja, ik ook niet.
3: Dus als ze... Dat is stap 1. Hè. Dus veel mensen weten niet hoeveel dat ze ademen of hoe dat ze ademen. Dus daar gaan we eerst eventjes naar kijken en aanpassen. En natuurlijk, de dag is lang. Dus meestal vergeten de mensen door de dag heen dat ze ademen. En dan telkens opnieuw even stilstaan met hoe adem ik. En dan de specifieke ademhalingsoefeningen toepassen. En inderdaad, dat kan zijn 4 in, 6 uit of... Boxbreeding 4-4-4-4,
1: eender welke oefening. Wacht, Rudy, want ik vind het niet, ik vind het is fascinerend, maar aan de andere kant denk ik, het is net zo leuk dat dat iets is waar je niet moet over nadenken, dat het vanzelf gebeurt. We ademen gewoon, als je daar ook al mee bezig bent. En wat is dat dan in godsnaam verkeerd ademen? Nog nooit heb ik daar van mezelf bij nagedacht dat ik ergens verkeerd zou ademen.
3: Ja, klopt. Hè. Het beste uiteraard is dat we niet moeten nadenken over een functionele ademhaling. Dus we ademen correct en functioneel. Als we daar dan niet moeten over nadenken, is dat perfect. Maar heel veel mensen ademen verkeerd. Wat eigenlijk wil zeggen, dus die 20.000 waarover gesproken is, gaat over ongeveer een 12 à 13 ademhalingen per minuut. Dat is de ademhaling die we hebben als we gewoon ontspannen zijn, zonder actie. Maar heel veel mensen ademen gewoon te veel, zelfs als ze stilletjes in de zetel zitten. Ah. Er zijn met mij mensen in de praktijk die 32 tot 35 ademhalingen per minuut doen. Ja. Terwijl ze gewoon rustig in de stoel zitten. En dat is natuurlijk niet goed.
2: Ja, waarom? Ja. Waarom is dat niet goed? Wat doet dat dan met je als je verkeerd ademt?
3: Ja, dus wat gebeurt er als we stress hebben? Onze ademhaling gaat omhoog en onze hartslag gaat omhoog. Als wij nu onbewust verkeerd ademen en onze ademhaling naar omhoog gaan laten gaan, dan gaat automatisch het stresssysteem ook geactiveerd worden.
2: Ja.
3: Dus dat wil eigenlijk zeggen dat die mensen bijna constant in stress leven. En dan noemen wij dat chronische stress.
2: Maar dus eigenlijk ook, want ja, je hebt mensen die cortisol, allee, voelen stromen in hun lijf de hele dag door. Ik heb dat. Maar jij misschien, Sven, jij hebt dat helemaal niet, stress. Maar je wakkert dan misschien onbewust aan omdat je dan verkeerd ademt. Snap je? Dus eigenlijk, lang verhaal kort, iedereen kan bij jou terecht. Want we hebben het allemaal nodig.
3: Ja, dat klopt. Iedereen. De meeste mensen ademen wel hier en daar eens een keer verkeerd. Of er is wel eens een periode in hun leven waar dat stress de overhand neemt. En dan kan de ademhaling helpen. En het is ook een tool die we altijd bij hebben. Het is niet iets wat we moeten meenemen ergens. We kunnen vergeten. We hebben het altijd bij ons. Joe

0: van school met grote honger.
1: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Huh? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
0: Oh.
2: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd kaakt,
0: oh,
2: op conferenceperen en op nog zoveel meer.
0: Oh, Lidl, met een held.
2: Lidl, dat kan tellen.
3: Omodaseku. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodaseku.be of bij uw dealer.
4: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 8 uur.
5: Goedemorgen. Slecht nieuws voor huurders, want het aanbod in Vlaanderen dreigt nog verder te krimpen. Amper 1 op de 5 verhuurders is van plan om opnieuw in vastgoed te investeren. Dat blijkt uit een bevraging van vastgoedgroep De Waele. Komt onder meer omdat jongere generaties afhaken, vertelt CEO Philippe De Waele.
6: We stellen vast dat die verhuurder op zich al zeer tevreden geweest is over zijn belegging, maar die verhuurder wordt ouder, wil dat eventueel zit een successieproblematiek en wordt op vandaag een beetje verplicht om een pand natuurlijk te renoveren. In functie van de energienoden en niet iedereen ziet dat zitten.
5: Vanaf 2028 mag de huur van woningen met een EPC-label E of F niet meer worden geïndexeerd. We beleggen opvallend vaker dan de rest van Europa, dat heeft ING Bank onderzocht. Dat is opvallend, want we waren lange tijd de superspaarders van Europa. Zowat de helft van ons beschikbaar geld staat op onze spaarrekeningen en 34% zit in aandelen, obligaties en andere fondsen. Bij de gemiddelde Europeaan is dat maar 23%. Het komt onder meer doordat hangmatbeleggen zo makkelijk is geworden. Dan beleg je heel verspreid en laat je de tijd en de markt hun werk doen. 2 op de 3 Vlamingen zien een btw-verhoging zitten, maar wel als ze dan ook meer nettoloon krijgen. Dat blijkt uit de Stem van Vlaanderen van VTM Nieuws over de begrotingsonderhandelingen. Politiek journaliste Hannelore Simoens.
7: Het is een grote maatregel, een simpele maatregel. Het is een maatregel die vorig jaar al op tafel lag. En we weten hoe dat geëindigd is met verschrikkelijk moeilijke discussies met de MR-voorzitter. Het heeft het ook niet gehaald, maar voor de andere partij is het wel bespreekbaar. En ik zei het al, het is op zich wel een groot een simpele maatregel, beter dan hier en daar wat snoei wat het vorig jaar wel geworden is. Hè?
5: Maar ook nu belooft het een pittige discussie te worden, want MR-voorzitter Georges-Louis Boucher is er niet voor te vinden. Geen Thibaut Courtois in doel tijdens de Nations League-campagne van onze Rode Duivels. Dat heeft hij zelf gezegd na een gesprek met bondscoach Mark van Bommel. Courtois heeft het te druk met Real Madrid en vreest voor blessures. Hij wil wel in actie komen voor de EK-kwalificatiewedstrijden. Al is een basisplaats voorlopig nog niet gegarandeerd. De Nations League begint trouwens op 25 september. En een valse start voor Club Brugge in de competitiefase van de Champions League voetbal. Verloor met 2-3 van het Engelse Aston Villa. Je hoort verdediger Joachim Seys van Club.
8: Ik denk dat we sowieso iets te veel individuele fouten maken. Op zich staan we goed en laten ze niet heel veel kansen creëren. Maar ja, we geven gewoon te makkelijk die doelpunten weg. En op dit niveau wordt afgestraft. Het is jammer dat we nu uiteindelijk die kans niet meer krijgen om die 3-3 te maken. Maar ik had wel het gevoel dat het kon. Ik denk niet dat we hier verdienen om te verliezen.
5: Op 13 oktober neemt Club Brugge het op tegen het Italiaanse Inter Milaan. Eerst nog droog met brede opklaringen. In de loop van de dag bewolkt met vooral in het noordoosten kans op buien en maxima tot 20 graden. Morgen begint zonnig, daarna bewolkt, maar blijft wel droog. Opnieuw tot 20 graden dan. Vrijdag krijgen we lichte regen en het blijft zo'n 20 graden.
4: Dit is Joe.

0: dat professor Gobelijn in de Jommekesstrips met een vliegende bol door de lucht ziefde. Hebt u dat ooit, kent u dat verhaal van professor? Die lijkt een beetje op u, professor Gobelijn. Oude verstrooide professor.
1: Ja, hij was altijd verstrooid, maar hij was een professor met inhoud. Er zijn toch verschillen.
0: Ja, dat is wel waar. Maar zo, ja, dat is altijd. We hebben Knight Rider tune laten horen. Dat is ook iets uit onze jeugd. Dat de auto's konden springen. Maar dat een auto zou kunnen gaan vliegen, dat dachten we altijd. Dat is science fiction. Dat gaat niet gebeuren. Het is een Nederlands bedrijf, Palvee. Die maken dat eigenlijk al lang. Die zijn dat lang aan het maken. Hebben nu toestemming gekregen van de Europese Luchtvaartautoriteit. Om die auto echt te gaan produceren op wat grotere schaal. We hebben daar de algemeen directeur aan de lijn. Robert Dingelandse. Goedemorgen, Robert. Hallo.
2: Goedemorgen.
0: Ja, even uitleggen. Hè. Wat is dat voor een ding? Hoe ziet dat er eigenlijk uit? Zo'n auto, vliegtuig, het is iets tussen de twee, hè?
2: Ja, kijk, het is, wij noemen het Fly Drive Solutions. En dat is het ook. Het kan rijden en het kan vliegen. En het is een oplossing voor heel veel dingen. Dus brandweer heeft ze gekocht. Politie, grensbewaking. We zijn inmiddels voor 3 jaar uitverkocht. Ja. Maar dat is voor 60% aan overheidsklanten en business. En natuurlijk ook particulieren die het voor allerlei toepassingen willen gebruiken.
0: Want

0: zegt u al meteen iets wat ik heel belangrijk vind. Ik snap het dat mensen hulpdiensten daarmee aan de slag gaan om snel ergens te zijn als een ongeval gebeurd is, de file staat dicht, dat die er naartoe kunnen, brandweermensen en dat soort. Maar als particulieren straks allemaal in de lucht gaan vliegen, het is al zo moeilijk om niet tegen elkaar te botsen op de gewone weg. Dat merken we elke ochtend. Hoe gaat dat in de lucht dan zijn?
1: Ja, nou ja, kijk, wij zijn onderdeel van wat iets heet de laagvliegeconomie, de low altitude economy. Dus we gaan de lucht gewoon veel meer gebruiken voor mobiliteit van mensen, van pakjes, van vracht. En dit is daar een onderdeel van. Dus ook mensen gaan dat gebruiken. En in het begin is het natuurlijk leeg. En als het drukker wordt, ja, dan zullen er automatische systemen komen. Je kan elkaar nu al zien op de radar die je in het toestel hebt. Dus dat gaat zichzelf allemaal regelen. Daar hoef je geen zorgen over te maken.
0: Ja, dat maak ik me wel zorgen.
2: Maar komen er verkeersborden? Allee, een stomme vraag, maar eigenlijk niet. Hè, als dat zich verder en verder ontwikkelt. Ja, maar ik kan toch niet dat er helemaal niks is? Of hoe werkt dat dan, Robert?
1: Nee, maar er is ook helemaal niks. Oh. Dat is niet zo. Op het ogenblik, de manier waarop wij vliegen en hoe je ons toestel gebruikt, is gewoon zoals de hele kleine vliegtuigjes. Mm. En die houden zich ook gewoon aan regels. Die vliegen in de lage luchtlaag tussen 300 en 1000 meter. En daar kan je vrij op zicht vliegen. Je moet je eigen positie uitzenden, dus de anderen kunnen je waarnemen. Er zijn uitwijkregels. Ja, ja. Dus nu zijn er al regels. Alleen er gaan natuurlijk wat dingetjes bij komen in de toekomst als het druk wordt.
0: Ja, maar goed, oké, even concreet. Hoe dichtbij is het voor ons allemaal? Hoeveel kost zo'n vliegende auto?
1: Nou, het is heel dichtbij, want wij zijn al in 2006 officieel met het bedrijf begonnen, maar daarvoor liep er al 5 jaar onderzoek. Dus science fiction lijkt altijd ver weg totdat het er is. En dat is met ons ook. Wij zijn er nu eigenlijk. Wij gaan het nu in productie nemen. Wij hebben klanten die al hun brevet gehaald hebben. En die staan te popelen om de sleutels in ontvangst te nemen. Dat gaan wij in 2028 doen. Ja. Over 18 maanden, 24 maanden, zie je ze gewoon rijden op de Belgische wegen.
0: Zie ze rijden en zie ze vliegen. Maar ik weet altijd niet hoe duur het is. Hè? Hoeveel gaan ze kosten op dit moment?
1: Ja, moet je denken aan ongeveer 500.000 euro.
0: Oh, wow, 500.000 euro.
2: Maar dan schrik je je toch grond als je in de auto zit en je ziet ineens van de vliegende auto voorbij komen. Het gaat zo, net zoals die eerste drones, dan dacht je ook... Oh,
0: of die eerste liggende banaanfietsen, dat vond ik ook
2: al. Dat vind ik nog altijd raar en eng.
0: Ja, ja, ja. Maar 500.000, ja. Maar ik weet nog, toen de allereerste Tesla er kwam, hè, dat was zo'n sportwagen, dat waren ook gigantische bedragen. En eens ze eigenlijk ontwikkeld werden, kon het plotseling wel heel snel gaan. Hè, Robert, denk je dat het erin zit dat het snel betaalbaar gaat worden voor Jan en alle man?
1: Ja, snel is relatief in de luchtvaart. In de luchtvaart duurt alles een stuk langer. Maar uiteindelijk wordt het natuurlijk grotere aantallen zorgt ervoor dat het goedkoper kan. En ook belangrijk, op een gegeven moment wordt die vol autonoom. Dus dan hoef je niet meer je brevet te halen. En dan wordt het ook toegankelijk voor iedereen. Dus ja, je moet in zo'n 20 jaar tijd kan je je voorstellen dat we dit heel normaal vinden. Je hoeft je brevet niet meer te halen. En mensen kunnen fly drive waar ze naartoe willen, maar het maakt ook ons leven veel veiliger doordat overheidsdiensten veel effectiever hun werk kunnen doen. En dat kunnen ze ook nog goedkoper doen, want wij zijn veel goedkoper dan de huidige helikopteroplossingen.
0: Ja, ja, ja. Zoals zelfrijdende auto's, zelfvliegende en rijdende auto's. Allemaal wauw. Het is heel erg science fiction.
2: Het is very Transformers ook, hè?
0: Ja, maar het is aan het gebeuren. Ik vond het heel fijn dat we aan de lijn hebben gekregen. En ik denk dat we u nog wel eens gaan horen een van de komende jaren. Want we zullen vragen blijven ontkomen.
2: Dankjewel.
0: Robert Dingemans.

0: advocaat van de duivel.
1: De dochter gaat nu op kot. 18 jaar. En de papa heeft heel wat bezorgdheden. Ik denk dat heel veel luisteraars misschien ook wel in die situatie gezeten hebben. Ik wil er nog niet in zitten. Ik ben blij dat dat middelbaar nog moet komen. Maar Rick Torfs dilemma staat klaar.
2: En zo is het.
3: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
5: Ontdek in september de Omoda 5 hybride vanaf €199 per maand. Profiteer van onze opendeurdagen van 7 tot en met 19 september, ook op zondag. Voorwaarden op omodajq.be. Omoda JQ. Let op, geld lenen kost ook geld. Laatste verhoogde maandaflossing van €9,271.
3: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
6: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
7: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
6: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
7: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
6: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
7: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
6: Ramen, deuren, veranda's?
8: Reinaars Aluminium.
7: Vind je vakman op reinaars.be.
9: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
10: Het is nu of nooit, het is erop of eronder en het is erop. Pasta met bouletten, heerlijk, wat een afwerking.
11: Rob, ronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
12: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
6: Ramen, deuren, verandas?
8: Reinaars Aluminium.
7: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.

0: Dit is Joe, 80s en 90s. Advocaat van de duivel.
1: We zijn weer aan begonnen sinds vorige week. Uw tiende seizoen al met een dilemma dat echt in de actualiteit zit. Tot het academiejaar staat er nu toch bijna aan te komen, hè?
2: Zo is het, ja. Dat gaat de komende weken overal beginnen. En het is een dilemma van luisteraar Steven, een bezorgde papa van een toekomstige student. Hij zegt, ja, mijn dochter begint volgende week aan haar eerste academiejaar en ze gaat op kot. Ze heeft sinds kort een vriendje, ook een student, maar dat vriendje heeft zelf geen kot.
1: Goh.
2: Ze zijn nog niet zo lang samen, maar in gesprekken met mijn dochter krijg ik toch het gevoel dat de jonge man daar binnenkort voortdurend gaat zijn en misschien zelfs helemaal bij haar gaat wonen. En ergens wringt dat. Om te beginnen betalen wij natuurlijk de rekeningen en kosten. En het is ook niet de bedoeling dat dat allemaal zomaar gebeurt zonder duidelijke afspraken. En verder is hun relatie nog oh zo pril. Ik vrees ook voor de studieresultaten, voor haar ontplooiing in het jaar waarop jonge meisjes helemaal openbloeien. En dan zit die kerel daar de hele tijd.
3: Ja, maar... Snap ik.
1: Ja, maar dat is verliefdheid.
2: Wat moet je daarmee beginnen?
3: Oh, ik zou het ook vervelend vinden. Mijn dochter is nu 11, maar als die op haar 18e zo vast lief zonder kot en die daar gaan samen hokken, ik zou zeggen, oh loe, je moet eerst feesten een heel jaar.
1: Ja, feesten en studeren.
3: Ik ging zeggen, je moet niet de matras van Leuven worden, maar toch een beetje op ontdekking gaan en studeren. Het gaat hand in hand.
1: Matras van Leuven.
3: Niet.
1: Dat zal die papa ook helemaal niet willen hanken.
3: Oh, wacht.
1: Jongen.
3: Ik snap het wel. Je wilt niet dat daar de hele tijd zo iemand zit. Allee, ja. Samen hokken op zo'n kot op je 18.
1: Maar je wil waarschijnlijk aan de andere kant ook niet die vader zijn die zegt dat mag niet. Want hoe meer je zegt dat mag niet, hoe meer de kans bestaat.
3: Werkt niet.
1: Nee, werkt waarschijnlijk ook niet. Maar ik snap die bezorgdheid wel helemaal. Ook voor die studies, hè. Want een jaar studeren op kot zitten, dat kost veel geld.
3: Mm-hmm. Ja?
1: En als die hele tijd... En soms, hè, merk ik toch ook bij vrienden die zo'n kinderen hebben, dat de meisjes, vaak veel ernstiger studenten zijn dan de jongens. En zo'n lanterfante de jongen die daar constant bij zit. Ja,
3: zo,
1: ik heb geen kinderen.
3: Emma, moet je nu weer studeren? Kom gewoon een film kijken.
1: Ja, dat weet ik.
3: Ja, ik zeg wel.

0: advocaat van de duivel.
1: Het dilemma van deze week, meneer Tors.
2: Ja, de dochter van Steven gaat op kot, eerstejaarsstudenten. Maar ze heeft sinds kort een relatie met een andere student, een student zonder kot. En Steven vreest nu dat hij altijd bij haar gaat zitten, op haar kosten, maar haar bovendien gaat weghouden van de diepgang die studies met zich zouden mee moeten brengen.
1: Hij is bezorgd.
3: Ja. Er komen heel veel berichtjes binnen, veel bezorgde papa's, zoals Steven. Maar Francis zegt, echt ook zo gedaan. Ik ging werken en ik zat toen bij mijn toenmalige vriendin. We gingen studeren. Allee, zij ging studeren samen op kot. Intussen, dat is zo gedaan, 25 jaar getrouwd en hebben we zelf twee studerende kinderen op kot. Dus er zijn een aantal succesverhalen die binnenkomen. Die zijn beperkt. Rekt. Hetzelfde meegemaakt. Ons dochter, haar lief, zat meer dan een jaar bij haar op kot. En ja, wij konden alles betalen. En als ze er iets van zeiden, viel dat heel een slechte aarde bij haar. Het kwam zelfs zo ver dat als we zeiden van, stop ermee, stop met die kerel of stop met dat kot, dan zei ze, dan ben ik weg. Gelukkig is de relatie na anderhalf jaar vanzelf afgesprongen.
1: Bob, dag Bob, goedemorgen. Jij bent ook ervaringsdeskundige. Hoe is het bij jullie gegaan?
4: Ja, goedemorgen. Vriend. Hetzelfde. Dus de dochter is op kot gegaan in Gent. Heeft daar iemand leren kennen en al vrij snel vonden we gerief van hem op haar kot.
3: Oh.
4: Slap, kijk. Ja. Het is hetzelfde verhaal.
1: Ja, maar wacht. Maar hoe is dat dan gelopen? Heb je er iets van gezegd? Kon je ermee leven? Ik bedoel, hoe ging dat? Hoe ging het met? Is al die bezorgdheden die onze luisteraar heeft, hoe is dat bij jullie gegaan?
4: Een beetje bij hem. Kon je ermee leven? Ze was 18 jaar, redelijk zelfstandig, dus daar tegen je gaan, dat was vrij duurloos. Er zijn gewoon duidelijke afspraken gemaakt dat de studies daar niet mochten onder lijden. En dat is ook allemaal goed gekomen.
1: Daarna... Heeft hij betaald ook voor dat kot of niet?
4: Het eerste jaar hebben ze dat onderin geregeld. Het kot was wel voor ons en de kosten daar deelden ze zelf. En het jaar daarna hebben ze gewoon samen een groter kot gezocht. En zijn die kosten gewoon gedeeld geweest. Dus ja. We hebben nog nooit zo weinig moeten betalen voor een kot als dat ene jaar. Jaar.
1: Interessant. En zijn ze ook nog altijd samen, gelukkig getrouwd, kindjes, alles?
4: Nee, ze is 24 ondertussen. En er zijn al andere jongens gepasseerd op verschillende koten. Het is het nog wel.
3: Maar dat is goed, ze heeft het ervan gepakt. Komt hij nog binnen als ouder, ben je soms alleen een toeschouwer. Schouw. Gewoon afwachten.
1: Oké, meneer Tors, we gaan zo meteen even met u bespreken. Maar als... Oké, nog één ding wil ik horen van jullie, beste luisteraars. We zitten nu in die situatie. Wat moet hij moet opzij zetten? Moet hij gaan praten met de dochter? Moeten er afspraken gemaakt worden? Geef ons dat nog even mee in de app, alsjeblieft. En dan gaan we zo meteen een conclusie krijgen van meneer Tors.
5: Blokletter. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokletter.be. Je schrijft blokletter.
6: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
7: Ah, dat kan.
6: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehandswagen.
7: Zalig, ik heb liever een nieuwe.
6: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
8: Kia. Movement that inspires.
6: Voorwaarden op kia.be.
9: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
10: Allee, zeg eens iets, Bruno.
11: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
10: Hoe zet ik dat op mute?
11: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
10: Bruno.
12: Mobile Vikings.
13: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
14: Achter jou staat Xerius.
15: Goedemorgen.
16: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons straatfeest was stevig.
15: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
16: Zeg, jij nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
15: Nee. Aline, Ellen. Hm? Ellen. Elke. Huh? Elke.
16: Dit is Sarah.
17: Blind Getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind Getrouwd. Elke maandag en woensdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
18: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor €3.
19: 3 avocado's voor €3. Mmm, dat wordt lekker veel guacamole dippen.
18: Voorwaarden op koolruid.be. Koolruid, laagste prijzen.
20: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Taygo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.
21: Sven en Anke.

0: studerende dochter met kot en een lief zonder kot. Dat is het dilemma van deze week. Bezorgde vader Steven, ja, die wil dat niet, dat die kerel altijd op dat kot zit. Want ja, op zijn kosten en wat met de studies.
1: Ja, oké. Jullie denken wel allemaal een beetje dezelfde richting uit. Praten moet je sowieso met je kinderen doen als je met een bezorgdheid zit. Je moet het niet als een groot probleem verkopen, maar zeggen, hier moet het toch even over hebben, hè. Want we willen dat wel graag betalen en je mag je vrijheid hebben en je mag je leven leiden. Je bent tenslotte meerderjarig. Maar misschien moeten we toch eens kijken hoe we dat gaan aanpakken, hoe jij dat precies ziet. Open communicatie komt altijd tevoorschijn. Sommigen zeggen zelfs, je moet ook met die jongen gewoon even gaan praten. Als hij het lief is, dan is hij welkom, van harte. Hoe meer je ook hem erbij betrekt, hoe beter.
0: En praten zelfs, of rambel spelen.
1: Ja, en zelfs zijn ouders er misschien even bij betrekken. Van, hoe zit dat met die studies? Hoe meer open, hoe beter, zeggen ze. En ja, het belangrijkste dat heel veel mensen zeggen, ze zijn volwassen, je kan er weinig aan doen. Je moet ze vertrouwen, je kan niet anders. Als ze willen fladderen, zullen ze toch fladderen. Dus praat erover dat je weet wat er aan de hand is.
0: Trouwens komen ook heel veel papa's binnen in de Joe-app die zeggen, met een zoon, die zeggen, ah, dat is goed, dus ik ben geen geld kwijt aan een kot als die van ons gaat verder studeren. Rick Torres, wat denkt u ervan?
2: Wel, ik ben voor een low-profile aanpak in drie stappen.
0: Drie stappen?
2: De eerste stap, niet te veel over geld praten. Er is sowieso een kot voor die dochter voorzien. Begin niet te vitten op geld, want dan worden die contacten misschien te intens met die onstuimige jongeman. Dat is het eerste punt. Tweede punt, huur misschien een leuk kot bij een kotmadam. Niet zo'n anoniem gebouw van de universiteit, waar mensen zich niks aantrekken van anderen. Maar zo'n kotmadam zal waarschijnlijk discreet blijven tot het de spuigaten uitloopt.
0: Ja, ja, ja.
2: Zij is het discrete oog van Moskou, zoals men dat vroeger zei.
1: Ja, ja.
2: En het derde en laatste punt over de jongen zelf. Praat u niet te pletter met een tijdelijke minnaar.
1: Ah!
2: Neem zeker geen contact met zijn ouders. Vermijd al die herrie. Ja. En als je er echt wil kwijtgeraken, wel, prijs hem dan. Prijs hem de hemel in.
0: Oh, yes.
2: En dan zal de dochter na een tijd beseffen dat hij geen fluit waard
0: is. Rick Torres for president.
3: Sven en Anke.

0: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke 15 euro krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag. Verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
1: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Acer 24 inch Full HD monitor voor 59 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
2: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
3: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
4: Mama, snap jij iets van die passé composé?
5: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
2: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf 19.990 euro. Ontdek meer op volkswagen.be. Volkswagen.
6: Got Talent is terug. Met een podium vol ongezien talent. Talent dat breekbaar is. Talent dat je beter niet thuis probeert. Of talent dat misschien beter thuis was gebleven. En talent dat iedereen volledig omverblaast.
7: Dit was fantastisch.
6: Got Talent. Vanaf vrijdag 4 september bij VTM en op VTM Go.
8: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
9: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 9 uur.
10: Goedemorgen. Er dreigen 33 postkantoren te verdwijnen. 21 daarvan in Vlaanderen. Dat staat in een nieuw plan van minister van Overheidsbedrijven Vanessa Mats. Het plan wordt vrijdag besproken door het kernkabinet. Het kadert in een besparing bij Bpost van 50 miljoen euro per jaar. Vooral de rustige kantoren dreigen opgedoekt te worden. Dus die met de minste klanten en waar vooral pakjes worden verwerkt. Een zware brand aan de Louisalaan in Brussel. De brandweer rukte rond 5:30 uit voor een brand in een appartementsgebouw. Het vuur is intussen geblust, maar de brandweer is nog altijd op zoek naar mogelijke slachtoffers in het gebouw. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak van de brand was. Door de brand is ook het tramverkeer van de MIVB verstoord. Slecht nieuws voor huurders, want het aanbod in Vlaanderen dreigt nog verder te krimpen. Amper 1 op de 5 verhuurders is van plan om opnieuw in vastgoed te investeren. Dat blijkt uit een bevraging van vastgoedgroep De Walen. Komt onder meer omdat jongere generaties afhaken, vertelt CEO Philippe De Walen.
11: We stellen vast dat die verhuurder op zich al zeer tevreden geweest is over zijn verlenging, maar die verhuurder wordt ouder, wil dat eventueel zit een successieproblematiek en wordt op vandaag een beetje verplicht om een pand natuurlijk te renoveren. In functie van de energienoden en niet iedereen ziet dat zitten.
10: Vanaf 2028 mag de huur van woningen met een EPC-label E of F niet meer worden geïndexeerd. Op de luchthaven van Zaventem is meer dan 500 kilo cannabis in beslag genomen. Die werden vanuit Canada naar ons land gevlogen. Het gebeurde eind augustus, maar de politie maakt het nu pas bekend. In totaal werden 8 mensen opgepakt, 4 van hen zijn aangehouden. De politie nam verder ook 4 wagens en enkele gsm's in beslag. Het onderzoek gaat verder. Wie sport voor het slapen kan beter tegen weinig slaap. Dat blijkt uit nieuw Canadees onderzoek. Wie voor een nacht van 4,5 uur slaap eerst 1,5 uur had gefietst, presteerde de volgende ochtend even goed op een geheugentest als mensen die niet hadden gesport, maar wel meer dan 8 uur sliepen. Het onderzoek toont dat sporten zorgt dat je langer diep slaapt en dat zorgt dan weer dat je geheugen beter werkt. Eerst nog droog met brede opklaringen. In de loop van de dag bewolkt met vooral in het noordoosten kans op buien en maxima tot 20 graden. Morgen begint zonnig, daarna bewolkt, maar blijft wel droog. Opnieuw tot 20 graden dan. Vrijdag krijgen we lichte regen en het blijft zo'n 20 graden.
9: Dit is Joe.

0: september ben je jarig, dan ben je in het gezelschap van Hugh Grant. Die wordt al 66.
1: Ja, Hugh Grant. Ik denk toch nog ouder.
0: Ja, Michael Bublé wordt 51 al. Het is Wereld Sudoku Day, dus als je daarvan houdt, amuseer u maar eens goed vandaag. En een verscheurende keuze voor iedereen die rekening houdt met de culinaire dagen van het jaar. Ofwel, want alle twee...

0: maar ik snap niet dat mensen dat doen. Ik durfde dat te zeggen en iedereen aan tafel, mijn gezelschap, die zeiden allemaal...
1: Senja.
0: Oh, hoe kun je dat bestellen? Schaam u. En ik dacht, maar ik snap niet waarom er zoveel haat is op goed gebakken steaks. Waarom?
1: Haat,
0: waarom?
1: Haat, je hebt gewoon geen smaak.
0: Oh, dummige.
2: Dit is Joe 80's en 90's.

0: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak bovenop.
1: Ja, en?
2: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
1: Ah ja.
2: Kijk, wordt net weggesleept.
1: Oh nee.
3: Amai.
4: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
6: Renault. Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
9: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
10: Je moet naar de keuring en hebt een sterretje in de ruit. Vermijd een tweede controle. Kom eerst naar Carglass. Wij herstellen het sterretje in 45 minuten, zo bespaar je tijd en geld.
11: Maak nu een afspraak op carglass.be.
12: Krevel. Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
13: Krevel. Leef beter.
14: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
15: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
16: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vericabank.be.
17: Verica Bank.
18: Dit is Joe.

0: Hey Frank, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat krijgen we nu van weer?
1: Wel, vandaag dus wisselvallig weer, hè, met in het noordwesten eerst een paar buien. Elders is het droog, ziet het er allemaal prima uit, maar het wordt allemaal wat onstabieler. Dus in de loop van de dag kunnen wat buien ontstaan. Vooral in het noorden, in het zuiden, lijkt het meestal droog te blijven. Het is een koude start van de dag, hè, dus met uiteindelijk temperaturen van 18, 19 graden. Morgen wordt dan een droge dag met zon, loop van de dag redelijk veel stapelwolken, dat wel. En dat bij temperaturen van 20 graden. Ja, en vrijdag ook een graad of 20, maar dan gaat wel de bewolking toenemen. Hè. Dus uiteindelijk kan een zwakke storing ons land bereiken. En dan kan het beginnen te regenen vanaf de kust.
2: Oh, dat is de vrijdag, de start van het weekend. Hoe zit het met zaterdag en zondag?
1: Wel, toch wel duidelijk verschillen tussen zaterdag en zondag. Zaterdag wordt sowieso de beste dag van het weekend. We starten weliswaar met wat ochtendgrijs, maar dat gaat redelijk snel opgeruimd geraken. Daarna krijgen we zonnige periode en ook wat stapelwolken. En dat bij temperaturen, wat ook best aangenaam, een graad of 22, 23 moet ook haalbaar zijn. Zondag daarentegen, we gaan nog wel droog starten, maar uiteindelijk in de loop van de dag zou regenzone ons land bereiken. Hè. Dus dan gaat het beginnen te regenen. Eerst aan de kust, een beetje klassiek, en dat gaat dan verder doortrekken naar het oosten. En aan de voorzijde van die regenzone kan het dan nog net 21 graden worden.
2: Alrighty.
0: Dankjewel, Frank.

0: Ja, terwijl de regering op dit moment keihard aan het zoeken is om het geld uit onze portemonnee te kunnen kloppen, en op welke manier binnenkort, moeten we toch nog iets doen met de centen die we nog hebben. Op de spaarrekening laten staan, deden wij altijd. Maar uit een onderzoek van ING Bank blijkt dat dat een beetje aan het veranderen is. Dat we minder de grote spaarders van Europa zijn en meer beleggers aan het worden. Chris Sugera, financieel expert van HLN en VTM Nieuws. Goedemorgen, Chris.
1: Hallo.
2: Goedemorgen.
0: Toch wel opvallend,
2: hè?
0: Waarom beleggen we steeds meer? Wat is daar aan het gebeuren? Waarom kantelt het?
2: Wel, ik denk waarschijnlijk omdat mensen ook meer zien dat het spaarboekje een verliesboekje is. Als we kijken naar de inflatie, bedraagt zo'n 4%. Wat dus betekent dat voor elke 100 euro dat je op je spaarrekening zet, het eigenlijk maar 96 euro waard is. Dus ja, moet je wel ook iets doen. Dus we zien ook vooral dat ook meer en meer mensen gaan beleggen in fondsen. En zeker ook bij de jongeren. En sinds corona zijn ze ook meer en meer beginnen beleggen. Waardoor dus ja, iets meer sparen dan vroeger.
0: Ja, dat zou
2: beleggen dan vroeger inderdaad.
0: Ja, ja. Bij sparen weet je dat je dus een beetje verliest, gegarandeerd. Dat is wat spaarboekje nu is. Maar bij beleggen zijn toch veel mensen bang dat je veel gaat verliezen. Hè? Beurscrashen, je hoort daar om de zoveel tijd van en dan zet je zoveel kwijt. Daar zet je toch bang voor ook, hè?
2: Ja, en dat blijkt ook uit de cijfers van het onderzoek. Hè. Dus blijkbaar hebben ongeveer zo'n 50% van de mensen die geantwoord hebben schrik om voor de risico's. En ook een grote belemmering is het gebrek aan kennis. Nu, risico hoort u eenmaal bij het leven. En het is zo dat hoe meer risico je neemt, hoe groter de kans kan zijn dat je meer rendement gaat halen later. Dus ja, het risico hoort erbij, maar als je belegt op de lange termijn, dan effent zich dat wel uit.
3: Ja, en wat raad je mensen aan die nu toch luisteren en denken, potverdikken, mijn 100 euro is maar 96 euro waard op mijn spaarboek. Ik moet toch eens iets doen. Moeten die dan naar de bank gaan, blindelings dan maar zo een adviseur volgen? Of heb je zoiets, volg een cursus online, lees een boek. Wat moeten wij doen om slim te worden?
2: Wel, kijk, ik zou zeggen, koop geen cursus. Je gaat er niet per se slimmer door worden, ben ik al van mening. Er zijn heel veel informatie die gratis is. Je kunt bijvoorbeeld gaan naar de website van Wikifin. Dat is een website van de overheid. Maar je kan zelfs naar de bank gaan en de bank kan nu dan zaken uitleggen. Maar om het jezelf heel makkelijk te maken, open een account bij een broker. Bijvoorbeeld Bolero, Rebel en zo verder. En koop een ETF. Nu, wat is een ETF? Dat is eigenlijk een fonds, een mandje van verschillende aandelen. En die zijn meteen, als je dat koopt, ben je meteen heel goed gespreid. Om het bijvoorbeeld heel concreet te maken, je kan dan een ETF kopen op de wereld voor een kleine 12 euro.
0: Okay.
2: Daardoor ben je gespreid over heel veel bedrijven. Denk maar aan Google, aan Coca-Cola, AB InBev en zo verder. Dat is dus minder dan de prijs van een bioscoopkaartje. Dus je ziet, je moet geen fortuin hebben om te beginnen te beleggen. Om even reclame te maken voor het huis van DPG, het menu voor de HLN Geldmaand, waarin we ook bijvoorbeeld uitleggen hoe je kan starten, hoe je een beetje minder risico kan nemen en zo verder. Maar het hoeft echt niet moeilijk te zijn. Je moet gewoon wel durven starten. Dat is belangrijk.
0: Die lage drempel, want ik heb nog nooit belegd. Nog nooit. En die lage drempel, 12 euro, dan denk je, goh, ik kan het wel eens een keer proberen inderdaad, met 50 of met 100 of een paar honderd.
3: Een bolero aanmaken,
0: ja,
3: zegt.
0: Ja. Ja, en dan kan je ook nog niet de gigantische bedragen verliezen eigenlijk. Hè? Dat kan ook
2: niet. Nee, voilà. En vooral, het is ook zoals je net zegt, het is ongeveer 12 euro. Zoals ik net zei, het is de prijs van een bioscoopkaartje of ik zeg maar 3-4 koffies. Ja, ik drink geen koffie, dus ik weet de prijs van een koffie niet helaas. Maar het is alleszins, je moet geen fortuin gebruiken. En je moet vooral uiteraard wel beleggen met geld dat je altijd kan missen. Dat is heel belangrijk.
0: Ja.
3: Zeg maar, jij als de geldman van HLN, doe je dat dan ook zo heel de tijd? Ben je heel de tijd bezig met dat soort dingen? En ben je eigenlijk al binnen, maar werk je nog voor de schone schijn?
2: Laten we zeggen, dat dit is een passie. Ik ben er al lang mee bezig. Maar ik ben nog aan het werken. Hè. Anders moest het niet zo zijn als ik nu op de Bahama's. Maar voilà. Maar wat ik vooral wil zeggen is, beleggen, dat is een marathon. Dat is geen sprint. Want heel veel mensen denken, ik ga heel snel rijk worden. Een beetje de Wolf of Wall Street. Maar daardoor ga je bijvoorbeeld te veel risico nemen. En dan ga je van een kale reis terugkomen. Dus doe het vooral niet om heel snel rijk te worden. Maar om gestaag te groeien met jouw vermogen.

0: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
2: Opperste concentratie, het is Rob of eronder. Nee, het is ertussen. Een taco, kijk eens aan, wie had dat zien aankomen?
3: Rob, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
0: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Je hoeft niet te wachten op onze crafter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot €16.000 voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
6: Show 80s en 90s.

0: Wel, ik kan best uitleggen door te zeggen wat het niet is. Het is niet echt een talkshow, ook geen sportprogramma en geen quiz. Er wordt echt niet in gezongen, ook niet met maskers en je kunt geen prijs winnen. Het zijn gewoon echte gesprekken met echte vrienden die echt hun mening durven zeggen. Deze vrijdag zijn dat Herman Brusselmans, Tom Bonen en Meteor. Dus happy hour. Iedere vrijdag op VTM Go. Het is wel echt met mij, Ruben van Gucht.
1: VTM.
2: Er is een telenet op maat voor iedereen.
3: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
2: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
4: Code Yellow!
5: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Humo
8: zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot het derde seizoen van Nonkels.
9: Hij klappen ook vrij hoe is Vlaams wie?
8: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview met Jelle de Beulen, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.
9: Humo!
4: Code Yellow!
2: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
10: Echt, een heel jaar!
2: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
11: Omodachéku. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodachéku.be of bij uw dealer.
12: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 10 uur.
13: Goedemorgen. Een dodelijke brand aan de Louisalaan in Brussel. De brandweer rukte rond 6:30 uit voor een brand in een appartementsgebouw. Het vuur is intussen geblust. Het is voorlopig nog niet duidelijk wat de oorzaak van de brand was. Door de brand is ook het tramverkeer van de MIVB verstoord. Mobiliteitsexperten hebben kritiek op de invoering van het wegenvignet volgend jaar. Dat staat in een officieel advies aan de regeringen in ons land. Concreet moet je dan tot €125 extra betalen om over onze snelwegen en gewestwegen te rijden. HLN-mobiliteitsexpert Brecht van Halenwijn kon het advies inkijken.
14: Eén belangrijke zaak is dat het wegenvignet niet zal doen om de filedruk te verminderen. Tweede zaak is dat het wegenvignet eigenlijk ook niet zal werken in de richting van een groenere mobiliteit en dat het soms oneerlijk is voor bijvoorbeeld mensen die hun auto heel weinig gebruiken.
13: In totaal moet het wegenvignet zo'n €500 miljard per jaar opbrengen. Op de US Open tennis is de Spaanse titelverdediger Carlos Alcaraz uitgeschakeld. Hij verloor in de kwartfinale van de Amerikaan Ben Shelton in 5 sets. De wedstrijd duurde in totaal meer dan 4,5 uur tot bijna 3:30 s'nachts plaatselijke tijd. Vanavond speelt ook nog onze Alexander Bloks tegen de Rus Kachanov voor een plaats in de halve finale. Eerst nog droog met brede opklaringen in de loop van de dag. Bewolkt met vooral in het noordoosten kans op buien, maximaal tot 20 graden. Morgen begint zonnig, daarna bewolkt, maar het blijft wel droog, opnieuw tot 20 graden. Vrijdag krijgen we lichte regen en het blijft zo'n 20 graden.
12: Dit is Joe.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons trouwfeest was stevig.
0: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
1: Maar, zeg je nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
0: Nee. Aline, Ellen. Hm? Ellen. Elke. Hm? Elke.
1: Dit is Sarah.
2: Blind Getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind Getrouwd. Elke maandag en woensdag bij VTM. En nu al met VTM Go+. Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
4: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
5: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
4: Ja.
5: Wauw.
4: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
5: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
4: En daarom sturen we updates over je verbruik.
5: Om de 6 seconden?
4: Nee, 1 keer per maand.
5: Ah.
4: Meer info op luminus.be.
2: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kan je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch zo goed als nieuw.
6: Meer brokken kopen voor je hond of kat zonder een cent meer te betalen? Er los over? Niet bij Tom & Co. Van 2 tot en met 13 september bij Tom & Co. Bonuszakken op een selectie brokken. Meer volume, dezelfde prijs. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
7: Knaldi. Nu 44% korting op verse Belgische aardbeien. Dat is 500 gram aardbeien voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
8: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7.000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
9: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
10: Echt zalig, al die films en series, Benje.
9: Hoe praat jij nu?
10: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
9: En vind je vrouw dat niet lastig?
10: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
11: Mobile Vikings.
9: Play it smart.
12: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
13: Ramen, deuren, verandas.
14: Leinaars Aluminium.
15: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
16: Joe 80s and 90s.

0: Ja, voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfs gehakt.
1: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be. Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
3: Ah, dat kan.
2: Ja, ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
3: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
2: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel €9.100 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september. Bij je Kia-verdeler.
4: Kia. Movement that inspires.
2: Voorwaarden op kia.be.
5: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouw, kompas, walkie-talkies, een oplaadbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
6: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7.000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
8: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart. Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
9: Check.
8: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
10: Bebat.
8: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
11: Krevel.
12: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
13: Krevel. Leef beter.
14: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be.
15: Volkswagen. Joe.

0: Olic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Score alle aanvuldeals bij Bol.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week 1 kilo trolleysnoep voor maar €4,39. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,92. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
0: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Coloreus. 100 wasbeurten voor maar 12 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
2: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 11 uur.
5: Goedemorgen. Straks wordt in Oslo de Noorse koning Harald begraven. Ook onder meer onze koning Filip en koningin Mathilde zijn erbij. Net als Oekraïns president Zelensky. Royalty Watcher Eva Peters is in het centrum van Oslo dat volledig is afgesloten.
6: Zelfs met de fiets of met de elektrische step raak je er niet in. Je kan er eigenlijk enkel te voet geraken. Maar dan nog word je grondig gecontroleerd door de politie. 3000 agenten worden er daarvoor ingezet. Dit is dan ook de grootste veiligheidsoperatie ooit in Noorwegen. Niet alleen Noorse agenten, maar ze krijgen ook hulp van hun Deense en Zweedse collega's.
5: Na de begrafenis zal koning Haakon ook het volk begroeten van op het balkon van het Koninklijk Paleis. Koning Harald werd 89. Voetbalclub Antwerp moet op zoek naar een nieuwe technisch directeur, want de Nederlander Mark Overmars stopt ermee. Dat heeft hij zelf laten weten in een open brief. Overmars kampt met gezondheidsproblemen nadat hij in 2022 een hartaanval kreeg. Onder Overmars behaalde Antwerp onder meer de titel en de beker in 2023. Op 20 september neemt hij afscheid van de supporters in de wedstrijd tegen Union. Op de US Open Tennis is de Spaanse titelverdediger Carlos Alcaraz uitgeschakeld. Hij verloor in de kwartfinale van de Amerikaan Ben Shelton in 5 sets. De wedstrijd duurde in totaal meer dan 4,5 uur tot bijna 3:30 s'nachts plaatselijke tijd. Vanavond speelt ook nog onze Alexander Bloks tegen de Rus Kachanov voor een plaats in de halve finale. Geleidelijk meer wolken met vooral in het noordoosten kans op buien en maxima tot 20 graden. Morgen begint zonnig, daarna bewolkt, maar blijft wel droog. Opnieuw tot 20 graden dan. Vrijdag krijgen we lichte regen en het blijft zo'n 20 graden.
4: Dit is Joe.

0: koker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd, gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Koker, de kraan die alles kan.
1: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
1: Ja, en?
2: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
1: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
2: Zijn dat kleine vrienden?
1: Nee.
2: Videocall dan, hè.
3: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: In de disco.
5: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij OK.
4: Draai een keer in het rond.
5: Ook niet nodig. Bij elke 15 euro krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag.
4: Oké,
5: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
6: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met takwerker Freek.
7: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
6: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
7: Niks platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
6: Aha, oké.
8: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 16.000 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
9: Er is een telenet op maat voor iedereen.
10: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
9: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
11: Go Yellow!
12: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat's... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat's pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
11: Go Yellow!
9: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
13: Ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
9: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
14: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
15: Renault.
16: Tot en met 18 oktober bij Yuzu min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
17: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
18: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op VDK Bank.

0: Lidl met grote honger.
1: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
2: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd kaakt, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
0: Oh, Lidl, ben een held.
2: Lidl, dat kan tellen.
3: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
4: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
5: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je bouw af is.
4: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor 16 euro per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
6: Got Talent is terug. Met een podium vol ongezien talent. Talent dat breekbaar is. Talent dat je beter niet thuis probeert. Of talent dat misschien beter thuis was gebleven. En talent dat iedereen volledig omverblaast.
7: Dit was fantastisch.
6: Got Talent. Vanaf vrijdag 4 september bij VTM en op VTM Go.
8: Het moment van de waarheid, het is Rob of Eronder. En het is eronder een overschotel. Ongelooflijk, wat een prestatie.
9: Rob, Eronder of Ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
10: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
11: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot 500 euro. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
12: Een gezonde portievoordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV, tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
15: Krevel. Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundles bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
16: Krevel. Leef beter.
17: Je hoeft niet te wachten op onze Caddy Cargo. Hij is meteen beschikbaar met tot 6.500 euro voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
18: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Wel, ik kan best uitleggen door te zeggen wat het niet is. Het is niet echt een talkshow, ook geen sportprogramma en geen quiz. Er wordt echt niet in gezongen, ook niet met maskers en je kunt geen prijs winnen. Het zijn gewoon echte gesprekken met echte vrienden die echt hun mening durven zeggen. Deze vrijdag zijn dat Herman Brusselmans, Tom Bonen en Meteor. Dus happy hour. Iedere vrijdag op VTM Go. Het is wel echt met mij, Ruben van Gucht.
1: VTM. Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
3: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
4: Allee, zeg eens iets, Bruno.
5: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik zijn 42.
4: Hoe zet ik dat op mute?
5: Ik mute super dringend, duwt die deur open.
4: Bruno.
6: Mobile Vikings.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
9: Maak je afspraak op carglass.be. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajq.be of bij uw dealer.
10: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 12 uur.
11: Goedemiddag. In Noorwegen wordt over een uur koning Harald begraven. Rond deze tijd begint er eerst een rouwstoet van het Koninklijk Paleis naar de kathedraal van Oslo. Onder meer onze koning Filip en koningin Mathilde zijn aanwezig, net als Oekraïns president Zelensky. Royalty-watcher Eva Peters is in het centrum van Oslo dat volledig is afgesloten.
12: Zelfs met de fiets of met de elektrische step raak je er niet in. Je kan er eigenlijk enkel te voet geraken, maar dan nog word je grondig gecontroleerd door de politie. 3000 agenten worden er daarvoor ingezet. Dit is dan ook de grootste veiligheidsoperatie ooit in Noorwegen. Niet alleen Noorse agenten, maar ze krijgen ook hulp van hun Deense en Zweedse collega's.
11: Na de begrafenis zal koning Haakon ook het volk begroeten van op het balkon van het Koninklijk Paleis. Koning Harald werd 89. De olieprijzen zijn opnieuw gestegen. Voor een vat olie betaal je nu bijna €86. Dat is het hoogste niveau sinds juli. Sinds begin dit jaar is olie zelfs 60% duurder geworden. Aanleiding is het conflict in het Midden-Oosten dat opnieuw escaleert. Journaliste Tessa Rens.
13: De VS heeft vannacht 5 Iraanse olietankers aangevallen in de Golf van Oman en in de buurt van het belangrijke olieeiland Gharg als vergelding omdat Iran hen bedreigt. En het antwoord van Iran liet opnieuw niet lang op zich wachten. Zij hebben 8 olietankers en 2 Amerikaanse schepen aangevallen in de straat van Hormuz.
11: Daarbij vielen voorlopig geen doden of gewonden. Ook de Europese gasprijs is opnieuw gestegen naar €78 per megawattuur. De politie heeft al zowat een jaar achterstand opgelopen bij de terugbetaling van medische kosten. Dat meldt het Nieuwsblad. In sommige gevallen gaat het om dossiers van tienduizenden euro's die in verhuisdozen bleven zitten. Alain Peters van de Christelijke Vakbond legt uit.
14: De achterstand werd eigenlijk veroorzaakt door een combinatie van de verhuis van de vroegere gebouwen in de groentuinen naar de nieuwe gebouwen. En natuurlijk mogen we ook niet vergeten dat er toch wel een chronisch personeelstekort is op heel veel diensten bij de federale politie, waardoor dat vele collega's zelf middelen gaan moeten voorschieten met de nodige budgettaire impact en zelfs psychosociale impact.
11: Het is niet duidelijk om hoeveel dossiers het gaat. De federale politie nam intussen al extra mensen aan om de dossiers sneller af te handelen. En voetbalclub Antwerp moet op zoek naar een nieuwe technisch directeur. Want de Nederlander Mark Overmars stopt ermee. Dat heeft hij zelf laten weten in een open brief. Overmars kampt met gezondheidsproblemen nadat hij in 2022 een hartaanval kreeg. Onder Overmars behaalde Antwerp onder meer de titel en de beker in 2023. Op 20 september neemt hij officieel afscheid van de supporters in de wedstrijd tegen Union. Vanmiddag wisselvallig met buien, maar ook soms opklaringen. Maxima rond 20 graden. Morgen bewolkt maar droog bij zo'n 21 graden. Vrijdag eerst kans op regen, daarna opklaringen en opnieuw rond 21 graden dan.
10: Dit is Joe.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, al die films en series, Benje.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vinden vrouwen dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Weet je wat ik mis na de vakantie?
4: De zon?
3: Nee.
4: Het strand?
3: Nee, het comfort.
4: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
3: Citroën.
4: Info en voorwaarden op citroën.be.
5: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
6: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
7: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
6: Ja.
7: Wauw.
6: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
7: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
6: En daarom sturen we updates over je verbruik.
7: Om de 6 seconden?
6: Nee, 1 keer per maand.
7: Ah.
6: Meer info op luminus.be.
8: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
9: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
8: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
10: Eurostar. Together we go further.
11: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra en verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
12: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
13: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
14: Ramen, deuren, veranda's.
15: Leenaars Aluminium.
16: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be. Joe A.

0: nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
1: Amai, dat valt mee.
0: Waarom?
1: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak bovenop.
0: Ja, en?
1: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
0: Ah ja.
1: Kijk, wordt net weggesleept.
0: Oh nee.
2: Amai.
3: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
5: Er is een telenet op maat voor iedereen.
6: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
5: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
7: Go Yellow!
8: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in hal 7.
7: Keukens daar. Go Yellow!
5: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
9: Wat? 3?
5: Yep. Info op telenet.be.
10: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Humo!
13: Humo!
14: Humo!
15: Humo zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot het derde seizoen van Nonkels.
16: Hij klappen ook vrij goed is Vlomzwee.
15: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview met Jelle de Beulen, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.
16: Humo!
17: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
18: Oh.
17: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
18: Check.
17: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
16: Bebat.
17: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
19: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf €24.990. Meer info op volkswagen.be.
20: Volkswagen.
21: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn. 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
1: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
0: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar 6,30 euro. Score alle aanvuldeals bij Bol.
2: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
3: Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons straatfeest was stevig.
3: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
4: Maar, zeg je nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
3: Nee. Aline, Ellen. Huh? Ellen. Elke. Huh? Elke.
4: Dit is Sarah.
5: Blind Getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind Getrouwd. Elke maandag en woensdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
6: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot 500 euro. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
8: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
9: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
10: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat een.
11: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
12: Volkswagen.
13: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
14: Nog even, alles goed.
13: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
15: Come on.
13: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
16: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 1 uur.
17: Goedemiddag. In Noorwegen wordt koning Harald rond deze tijd begraven in de kathedraal van Oslo. Zo net werd zijn kist in een rouwstoet door de stad gereden. Ook onder meer onze koning Filip en koningin Mathilde zijn aanwezig, net als Oekraïns president Zelensky. Royalty-watcher Eva Peters staat voor de kathedraal.
18: Hier volgt dan een plechtigheid van een uurtje en dan gaan ze weer te voet verder naar Aukershus. Daar is een kapelkerk en daar zal de kist worden bijgezet in de koninklijke crypte. Daar gaat een sarcofaag komen voor koning Harald en daar zal later ook koningin Sonja in worden bijgezet naast die van zijn ouders en zijn grootouders.
17: Na de begrafenis zal koning Haken ook het volledige volk begroeten van op het balkon van het koninklijk paleis. Koning Harald werd 89. De overheid gaat tegen volgend voorjaar een nieuw hitteplan opstellen. Dat heeft minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke aangekondigd. Omdat er bij de hitte deze zomer 2000 mensen meer stierven dan normaal. Veel meer dan de wetenschapsmodellen voorspelden. Minister van den Broeke.
19: Ik denk dat we wel een hoop lessen hebben te trekken uit zulke ernstige crisis. We weten eigenlijk nu dat je moet klaarstaan op voorhand al met een menu van hele precieze maatregelen. Dat bereiden we nu ook voor. Om meteen die mensen te bereiken die kwetsbaar zijn. Wat je ook op voorhand beter moet aanpakken is welke raadgeving je geeft aan evenementen.
17: Er werden de voorbije zomer opvallend veel jongeren getroffen door de hitte. Er zijn nu officieel al 318 mensen ziek geworden door besmette salmonella-eieren te eten, dat zegt Cienzano. Op basis van de bevestigde stalen, dus zijn er wellicht nog veel meer. Begin augustus werd een besmetting vastgesteld bij een eierproducent in Geel. Scharreleieren in onder meer koolruit, Aldi, Carrefour en De Leize werden teruggeroepen. Salmonella kan leiden tot buikgriepklachten als je die eieren rauw eet. De olieprijzen zijn opnieuw gestegen. Voor een vat olie betaal je nu bijna 86 euro. Dat is het hoogste niveau sinds juli. Sinds begin dit jaar is olie zelfs 60% duurder geworden. Aanleiding is het conflict in het Midden-Oosten dat opnieuw escaleert. Journaliste Tessa Rens.
14: De VS heeft vannacht 5 Iraanse olietankers aangevallen in de Golf van Oman en in de buurt van het belangrijke olieeiland Gharg als vergelding omdat Iran hen bedreigt. En het antwoord van Iran liet opnieuw niet lang op zich wachten. Zij hebben 8 olietankers en 2 Amerikaanse schepen aangevallen in de straat van Hormuz.
17: Daarbij vielen voorlopig geen doden of gewonden. Ook de Europese gasprijs is opnieuw gestegen naar 78 euro per megawattuur. Vanmiddag wisselvallig met buien, maar soms ook opklaringen. Maxima rond 20 graden. Morgen bewolkt maar droog bij zo'n 21 graden. Vrijdag eerst kans op regen, daarna opklaringen en opnieuw rond 21 graden dan.
16: Dit is Joe.

0: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: De kinderen komen terug van school met grote honger.
2: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
1: Oh, Lidl, met een haal.
2: Lidl, dat kan tellen.
3: Weet je wat ik mis na de vakantie?
4: De zon?
3: Nee.
4: Het strand?
3: Nee, het comfort.
4: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
3: Citroën.
4: Info en voorwaarden op citroën.be.
5: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
6: Meer brokken kopen voor je hond of kat zonder een cent meer te betalen? Er los over? Niet bij Tom & Co. Van 2 tot en met 13 september bij Tom & Co. Bonuszakken op een selectie brokken. Meer volume, dezelfde prijs. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
7: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
8: Hey, die van ons die lust en alles hè, bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
7: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
9: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
10: Ah, dat kan.
9: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehandswagen.
10: Zalig, ik heb liever een nieuwe.
9: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
11: Kia. Movement that inspires.
9: Voorwaarden op kia.be.
12: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
13: Allee, zeg eens iets, Bruno.
14: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik zijn 42.
13: Hoe zet ik dat op mute?
14: Ik mute super dringend, doet die deur open.
13: Bruno.
15: Mobile Vikings.
16: Kan jij weer staan aan de Belgica? De 100% Belgische appel? Heerlijk uit het vuistje. Sappig en perfect voor elk tussendoormoment. Belgica Appels van Bellorta.
17: Het is nu of nooit, het is erop of eronder en het is erop. Pasta met bouletten. Heerlijk, wat een afwerking.
18: Erop, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
19: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
20: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op

0: glas vervangt.
1: Je moet naar de keuring en hebt een sterretje in de ruit. Vermijd een tweede controle. Kom eerst naar Carglass. Wij herstellen het sterretje in 45 minuten, zo bespaar je tijd en geld.
2: Maak nu een afspraak op carglass.be.
3: Bebat.
2: Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart. Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
4: Check.
2: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
3: Bebat.
2: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Met Kokker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Kokker, de kraan die alles kan.
5: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocados voor €3.
7: 3 avocados voor €3. Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Je hoeft niet te wachten op onze transporter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot €9000 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
9: This is Joe.

0: generatie plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf 29 euro per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
1: Wel, ik kan best uitleggen door te zeggen wat het niet is. Het is niet echt een talkshow, ook geen sportprogramma en geen quiz. Er wordt echt niet ingezongen, ook niet met maskers en je kunt geen prijs winnen. Het zijn gewoon echte gesprekken met echte vrienden die echt hun mening durven zeggen. Deze vrijdag zijn dat Herman Brusselmans, Tom Bonen en Meteor. Dus happy hour. Iedere vrijdag op VTM Go. Het is wel echt met mij, Ruben van Gucht.
2: VTM, de favoriet voor de nieuwe start, vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
3: Tot en met 18 oktober bij Yuzu. -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Omodaseku. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodaseku.be of bij uw dealer.
5: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 2 uur.
6: Goedemiddag. In Noorwegen wordt koning Harald rond deze tijd begraven. Zijn kist werd in een rouwstoet naar de kathedraal van Oslo gebracht. Ook onder meer onze koning Filip en koningin Mathilde zijn aanwezig op de uitvaart. Net als Oekraïns president Zelensky. Royalty watcher Eva Peters staat voor de kathedraal.
7: Hier volgt dan een plechtigheid van een uurtje. En dan gaan ze weer te voet verder naar Aukershus. Daar is een kapelkerk en daar zal de kist worden bijgezet in de koninklijke crypte. Daar gaat een sarcofaag komen voor koning Harald. En daar zal later ook koningin Sonja in worden bijgezet. Naast die van zijn ouders en zijn grootouders.
6: Na de begrafenis zal koning Haken ook het volk begroeten van op het balkon van het koninklijk paleis. Koning Harald werd 89. De overheid gaat tegen volgend voorjaar een nieuw hitteplan opstellen. Dat heeft minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke aangekondigd, omdat er bij de hitte deze zomer 2000 mensen meer stierven dan normaal. Veel meer dan de wetenschapsmodellen voorspelden. Minister van den Broeke.
8: Ik denk dat we wel een hoop lessen hebben te trekken uit zulke ernstige crisis. We weten eigenlijk nu dat je moet klaarstaan op voorhand al met een menu van hele precieze maatregelen. Dat bereiden we nu ook voor. Om meteen die mensen te bereiken die kwetsbaar zijn. Wat je ook op voorhand beter moet aanpakken is welke raadgeving je geeft aan evenementen.
6: Er werden de voorbije zomer opvallend veel jongeren getroffen door de hitte. De eerste 25.000 postbodes beginnen sinds vandaag bijna 2 uur later aan hun ronde dan ze altijd al deden. Om 9:15 in plaats van 7:00. Op vraag van de pakjesbedrijven en de WIP-winkels die zo extra tijd krijgen om pakjes voor te bereiden. Ondanks het vele protest en de stakingen van de postbodes is het er dus toch gekomen. Vanmiddag wisselvallig met buien, maar soms ook opklaringen. Maxima rond 20 graden. Morgen bewolkt, maar droog bij zo'n 21 graden. Vrijdag eerst kans op regen, daarna opklaringen en opnieuw rond 21 graden dan.
5: Dit is Joe.

0: Ontdek in september de Omoda 5 hybride vanaf €199 per maand. Profiteer van onze open deurdagen van 7 tot en met 19 september, ook op zondag. Voorwaarden op omodajq.be. Omoda JQ. Let op, geld lenen kost ook geld. Laatste verhoogde maandaflossing van €9.271. Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
1: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
0: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
1: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
0: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
1: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
0: Ramen, deuren, veranda's? Reinaars
1: Aluminium. Vind je vakman op reinaars.be.
2: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
3: Amai, dat valt mee.
2: Waarom?
3: Omdat je nu bij Proximus €100 cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
2: Ja, en?
3: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
2: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
3: Zijn dat kleine vrienden?
2: Nee.
3: Videocall dan, hè.
0: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Vol energie, het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Haal nu een Domo airfryer, krokwafelijzer en blender samen voor maar €99. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Got Talent is terug. Met een podium vol ongezien talent. Talent dat breekbaar is. Talent dat je beter niet thuis probeert. Of talent dat misschien beter thuis was gebleven. En talent dat iedereen volledig omverblaast.
5: Dit was fantastisch.
1: Got Talent. Vanaf vrijdag 4 september bij VTM en op VTM Go.
6: Een gezonde portievoordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
8: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
9: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
8: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
10: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
8: Doen we wel. Argenta.
11: Zo simpel kan het zijn.
12: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
0: Ramen, deuren, veranda's? Reinaars
1: Aluminium. Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
13: Joe 80s and 90s.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
1: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons trouwfeest was stevig.
2: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
3: Maar, zeg je nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
2: Nee. Aline, Ellen. Hm? Ellen. Elke. Huh? Elke.
3: Dit is Sarah.
4: Blind getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind getrouwd. Elke maandag en woensdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
5: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Okay. Want bij elke €15 krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
6: Met Kokker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Kokker, de kraan die alles kan.
7: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
8: Achter jou staat Xerius.
9: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
10: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
9: Hoe praat jij nu?
10: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
9: En vind je vrouw dat niet lastig?
10: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
11: Mobile Vikings.
12: Play it smart.
13: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Taygo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be.
14: Volkswagen. Joe 80s en 90s.

0: Peugeot Days. Dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
1: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil. If you got
2: a problem. Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
1: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
3: Bij Luminus krijgt je een heldere blik op je energieverbruik.
4: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
3: Ja.
4: Wauw.
3: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
4: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
3: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
4: Om de 6 seconden?
3: Nee, 1 keer per maand.
4: Ah.
3: Meer info op luminus.be.
5: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 3 uur.
6: Goedemiddag. De douane heeft dit jaar al 12 illegale sigarettenfabrieken opgerold in ons land. Dat is nu al evenveel als het record van 2 jaar geleden. Vanmorgen ontdekte de douane nog zo'n fabriek in Ninoven. Daarbij vonden ze 4,5 miljoen illegale sigaretten en werden 11 verdachten opgepakt. Ons land is interessant voor zulke fabrieken, zegt Francis Adijns van de douane.
7: We vermoeden dat het gaat om de goede infrastructuur die hier aanwezig is. Het wegennet, het heel dichte wegennet dat we kennen in België. En ook zeker de nabijheid van de afzettenmarkten voor het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk zijn zeer lucratief voor de mensen die illegale sigaretten maken.
6: Volgens financiën worden er al maar meer illegale sigaretten gerookt, omdat die goedkoper zijn. In Leuven heeft onderzoeksrechter 3 twintigers aangehouden voor een home invasion. Op 1 september drongen ze een huis binnen en gijzelden ze de bewoners. Een van hen kreeg daarbij rake klappen. Uiteindelijk namen de daders een auto, cashgeld en juwelen mee. Die wagen staken ze later in brand. Er loopt een onderzoek. En er is een ontploffing geweest bij een waterkrachtcentrale in het zuiden van Zwitserland. Het gebouw stortte daarop in, waardoor meerdere mensen bedolven raakten onder het puin. Er vielen dan ook meerdere gewonden. Het is nog niet duidelijk wat de explosie veroorzaakt heeft. De rest van de dag is het wisselvallig met buien, maar ook opklaringen bij 20 graden. Morgen bewolkt maar droog bij zo'n 21 graden.
5: Dit is Joe

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
4: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met takwerker Freek.
5: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
4: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
5: Niks platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
4: Aha, oké.
6: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 16.000 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
7: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar 4,25 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
9: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
10: Weet je wat ik mis na de vakantie?
11: De zon?
10: Nee.
11: Het strand?
10: Nee, het comfort.
11: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
10: Citroën.
11: Info en voorwaarden op citroën.be.
12: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
14: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vericabank.be.
13: Verica Bank.
15: Joe 80s and 90s.

0: verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
1: Ah, dat kan.
0: Ja, ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
1: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
0: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel €9.100 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Voorwaarden op kia.be.
3: Er is een telenet op maat voor iedereen.
4: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant. Hm?
3: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
5: Go Yellow!
6: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in Hal 7.
5: Go Yellow!
3: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
7: Dus ook voor klanten?
3: Yep, go for info naar telenet.be.
8: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles

0: euro goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: De kinderen komen terug van school met grote honger.
2: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Huh? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
3: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd kaakt, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
1: Oh, Lidl, met een haal.
3: Lidl, dat kan tellen.
4: Opperste concentratie, het is Rob of eronder. Nee, het is ertussen. Een taco, kijk eens aan, wie had dat zien aankomen?
5: Rob, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
6: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
8: Je hoeft niet te wachten op onze Crafter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot 16.000 euro voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
9: Joe 80s and 90s.

0: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil. If you got a
1: problem. Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
0: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be. Krevel.
2: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
0: Krevel. Leef beter.
3: Meer brokken kopen voor je hond of kat zonder een cent meer te betalen? Er los over? Niet bij Tom & Co. Van 2 tot en met 13 september bij Tom & Co. Bonuszakken op een selectie brokken. Meer volume, dezelfde prijs. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
4: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar €1 extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
5: Omodaseku. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodaseku.be of bij uw dealer.
6: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 4 uur.
7: Goedemiddag. De douane heeft dit jaar al 12 illegale sigarettenfabrieken opgerold in ons land. Dat is nu al evenveel als het record van 2 jaar geleden. Vanmorgen ontdekte de douane nog zo'n fabriek in Nienhoven. Daarbij vonden ze 4,5 miljoen illegale sigaretten en werden 11 verdachten opgepakt. Ons land is interessant voor zulke fabrieken. Dat zegt Francis Adijns van de douane.
8: We vermoeden dat het gaat om de goede infrastructuur die hier aanwezig is. Het wegennet, het heel dichte wegennet dat we kennen in België. En ook zeker de nabijheid van de afzetmarkten. De afzetmarkten voor het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk zijn zeer lucratief voor de mensen die illegale sigaretten maken.
7: Volgens Financiën worden er al maar meer van die illegale sigaretten gerookt omdat die goedkoper zijn. In Leuven heeft de onderzoeksrechter 3 twintigers aangehouden voor een home invasion. Op 1 september drongen ze een huis binnen en gijzelden ze de bewoners. Een van hen kreeg daarbij rake klappen. Uiteindelijk namen de daders een auto, cash, geld en juwelen mee. Die wagen staken ze later in brand. Er loopt een onderzoek. En in Polen is een trein op een vrachtwagen gebotst en daarna ontspoord. Daarbij is 1 dode gevallen. 7 andere mensen raakten gewond en liggen in het ziekenhuis. Er wordt nog onderzocht hoe dat ongeval kon gebeuren. Het gebeurde wel aan een overweg zonder slagbomen. Maar volgens de Poolse spoorwegen werkte de signalisatie wel correct. Wisselend bewolkt en vooral in het noorden nog kans op regen bij 19 graden. Vanavond en vannacht klaart het op. Morgen wordt het vrij zonnig bij 20 graden.
6: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
1: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
2: Humo!
3: Humo zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot het derde seizoen van Nonkels.
4: En klappen ook vrij hoe is Vlaams, wie?
3: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview met Jelle de Beule, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.
4: Humo!
5: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Opendeurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
6: Renault.
7: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfs gehakt.
8: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
10: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
9: Ja.
10: Wauw.
9: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
10: Na 6 seconden is Fonds toch alles vergeten.
9: En daarom sturen we je updates over je verbruik.
10: Om de 6 seconden?
9: Nee, 1 keer per maand.
10: Ah.
9: Meer info op luminus.be.
11: Ramen, deuren, verandas?
12: Leenaars Aluminium.
13: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op Reinaars.be.
14: Dit is Joe 80s and 90s.

0: verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
1: Ah, dat kan.
0: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehands wagen.
1: Zalig, want ik heb liever een nieuwe.
0: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Voorwaarden op kia.be.
3: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Got Talent is terug. Met een podium vol ongezien talent. Talent dat breekbaar is. Talent dat je beter niet thuis probeert. Of talent dat misschien beter thuis was gebleven. En talent dat iedereen volledig omverblaast.
5: Dit was fantastisch.
4: Got Talent. Vanaf vrijdag 4 september bij VTM en op VTM Go.
6: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
7: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
6: Hoe praat jij nu?
7: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
6: En vind je vrouw dat niet lastig?
7: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
8: Mobile Vikings.
6: Play it smart.
0: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.

0: Joe, 80s and 90s. Good times, great music, it is
1: Joe. Wel, ik kan best uitleggen door te zeggen wat het niet is. Het is niet echt een talkshow, ook geen sportprogramma en geen quiz. Er wordt echt niet in gezongen, ook niet met maskers en je kunt geen prijs winnen. Het zijn gewoon echte gesprekken met echte vrienden die echt hun mening durven zeggen. Deze vrijdag zijn dat Herman Brusselmans, Tom Bonen en Meteor. Dus happy hour. Iedere vrijdag op VTM Go. Het is wel echt met mij, Ruben van Gucht.
2: VTM. Met Koeker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Koeker, de kraan die alles kan.
3: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 5 uur.
4: Een goedemiddag. In Oslo zit het afscheid van koning Harald erop. Honderdduizenden Noren stonden daar langs de kant van de weg om de stoet met zijn kist te zien of volgden alles op een groot scherm. Voor velen was het allemaal heel emotioneel.
5: He was a very warm man. He had humor. He was like the grandpa's of the old nation.
6: It was especially emotional to see the queen. She was very touched, which touched me as well.
4: Na de viering in de kathedraal was er nog een kleine plechtigheid in de kasteelkerk en werd het lichaam van Harald bijgezet in een nieuwe sarcofaag. Daarnet is de nieuwe koning Hakon op het balkon verschenen om de menigte te groeten en te bedanken voor de steun. Nu is er daar nog een receptie voor de gasten, onder wie onze koning Filip en koningin Mathilde. Harald stierf 2 weken geleden. Hij was 89 en de oudste vorst op de troon in Europa. Na de federale begint nu ook de Vlaamse regering aan de onderhandelingen over de begroting. Minister-president Diependalen verzamelt rond deze tijd met zijn ministers, want ook Vlaanderen moet de komende jaren fors besparen. Voor CD&V-vice-minister-president Hilde Krevits kan dat zeker ook bij onderwijs en welzijn. Dat zei ze vanmorgen in de HLN-podcast Het Rapport van de Wetstraat.
7: Onze Vlaamse begroting, dat is ongeveer 67 miljard euro. 20 miljard daarvan is onderwijs, 18 miljard is welzijn. Een begrotingsoefening doen zonder naar die twee posten te kijken is onmogelijk. Anderzijds vind ik het ook echt wel van belang dat we bepaalde deelsectoren buitenschot laten. Ik geef een voorbeeld, het ouderenbeleid.
4: Het is nog niet duidelijk hoeveel de Vlaamse regering precies moet besparen, maar Krevits gaat uit van minstens 1 miljard. Aan de kaaien in Antwerpen is een man van 52 levensgevaarlijk gewond geraakt toen 2 speedpedelecs op elkaar botsten. Ook de andere bestuurder raakte gewond, maar is er minder erg aan toe. Volgens de politie was ook mogelijk een e-step betrokken bij dat ongeval. Die bestuurder was al weg toen de politie arriveerde. Er zijn tijdens de hittegolf van eind juni opvallend veel jongere mensen gestorven. En dus zeker niet alleen 65-plussers. Dat blijkt uit een analyse van Cienzano. In totaal stierven er in juni in ons land ruim 2000 mensen meer dan normaal. We hebben de hittegolf niet goed aangepakt, zegt minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Hij wil tegen de zomer van volgend jaar een nieuw en beter hitteplan.
8: Dat is toch wel nieuw. En dus moet je bijvoorbeeld ook naar jongere mensen toe. Naar sporters, mensen die buiten werken. Maar ook ouders van kleine kinderen, dat weten we nu ook. Je moet ook naar die groepen toe meteen hele duidelijke boodschappen hebben. Je moet dus ook weten hoe je die mensen moet bereiken. En dat moet op voorhand georganiseerd worden. Dat is een van de belangrijke lessen. En dat gaan we aanpakken.
4: Vooral in Wallonië was er een oversterfte door de hitte en dan vooral in de regio rond Luik. Eerst nog kans op wat regen, maar vanavond en vannacht klaart het op. Minima rond 10 graden. Morgen wordt vrij zonnig bij 20 graden. Vrijdag geleidelijk regen en opnieuw 20 graden. Zaterdag af en toe zon rond 23 graden. Zondag gaat het regenen vanaf de kust bij 21 graden.
3: Dit is Joe 80.

0: 80s and 90s.
1: I've noticed you around. I find you very attractive.

0: KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
1: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV, tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
2: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
3: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
2: Verica Bank.
4: Zo 80's en 90's.

0: je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd, gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Koker, de kraan die alles kan.
1: Krevel. Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
2: Krevel. Leef beter.
3: Je hoeft niet te wachten op onze Caddy Cargo. Hij is meteen beschikbaar met tot €6.500 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.

0: organisatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf 29 euro per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
1: Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajq.be of bij uw dealer.
2: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 6 uur.
3: Goedenavond. In Oslo hebben honderdduizenden Noren afscheid genomen van koning Harald. Die overleed 2 weken geleden. Hij was 89. Er trok een stoet met zijn kist door de straten en er waren ook plechtigheden in de kathedraal en in de kasteelkerk. Journaliste Eva Peters is in Oslo.
4: Voor veel mensen hier in Oslo was het vandaag toch een heel emotionele dag. Ze wilden nog een laatste groet brengen aan hun koning, die duidelijk ook ontzettend populair was hier in Noorwegen. Ook bij jonge mensen trouwens. Zij zelf zeiden, ja, we waren eigenlijk er meer door aangegrepen dan we zelf hadden verwacht.
3: Harald was de oudste vorst op de troon in Europa. Zijn opvolger, koning Haakon, kreeg een warm applaus toen hij iedereen bedankte van op het balkon van het paleis. Daar is nu nog een soort van koffietafel bezig met alle internationale gasten. Na de federale is nu ook de Vlaamse regering aan de onderhandelingen over de begroting begonnen. Minister-president Diependalen riep een uur geleden zijn ministers bij zich, want ook Vlaanderen moet de komende jaren fors besparen. Voor CD&V-vice-minister-president Hilde Krevits kan dat zeker ook bij onderwijs en welzijn. Dat zei ze vanmorgen in de HLN-podcast Het Rapport van de Wetstraat.
5: Onze Vlaamse begroting, dat is ongeveer 67 miljard euro. 20 miljard daarvan is onderwijs, 18 miljard is welzijn. Een begrotingsoefening doen zonder naar die twee posten te kijken is onmogelijk. Anderzijds vind ik het ook echt wel van belang dat we bepaalde deelsectoren buiten schot laten. Ik geef een voorbeeld, het ouderenbeleid.
3: Het is nog niet duidelijk hoeveel de Vlaamse regering precies moet besparen, maar Krevits gaat toch uit van minstens 1 miljard euro. Aan de kaaien in Antwerpen is een man van 52 levensgevaarlijk gewond geraakt toen 2 speedparallax op elkaar botsten. Ook de andere bestuurder raakte gewond, maar minder erg. Volgens de politie was er mogelijk ook een e-step betrokken bij dat ongeval. Maar die bestuurder was al weg toen de politie arriveerde. Er zijn tijdens de hittegolf van eind juni opvallend veel jongere mensen gestorven. En dus zeker niet alleen 65-plussers. Dat blijkt uit een analyse van Cienzano. In totaal stierven er in juni in ons land ruim 2000 mensen meer dan normaal. We hebben de hittegolf niet goed aangepakt, dat zegt minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Hij wil tegen de zomer van volgend jaar een nieuw en beter hitteplan.
6: Dat is toch wel nieuw. En dus moet je bijvoorbeeld ook naar jongere mensen toe. Naar sporters, mensen die buiten werken. Maar ook ouders van kleine kinderen, dat weten we nu ook. Je moet ook naar die groepen toe meteen hele duidelijke boodschappen hebben. Je moet dus ook weten hoe je die mensen moet bereiken. En dat moet op voorhand georganiseerd worden. Dat is een van de belangrijke lessen. En dat gaan we aanpakken.
3: Vooral in Wallonië was er een oversterfte door de hitte en dan vooral in de regio rond Luik. En sport, de Brit Matthew Brennan heeft de 17e rit gewonnen in de Ronde van Spanje. Zijn 5e overwinning al in deze Vuelta. Brennan won de sprint voor onze landgenoot Jordi Meus en de Deen Magnus Kort. De Spanjaard Enric Mas blijft leider in het klassement. Vanavond en vannacht trekt de regen weg en klaart het op, minima rond 10 graden. Morgen krijgen we af en toe zon en blijft het droog bij zo'n 20 graden. Vrijdag meer wolken en geleidelijk regen, opnieuw bij 20 graden.
2: Dit is Joe 80.

0: maakt, zit je drie keer goed.
1: Voor als je mening telt.
2: Zal wel zijn.
1: Voor als de planeet ook telt.
2: Allokus, pro-planeet hier.
1: En voor als elke cent telt.
2: Ik ben hier de lokkers van het zwembad aan het checken. Hier ze, bingo. €2. In de pocket. Slim, hè?
1: Begin misschien met een slimme rekening. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
0: Bij VDK Bank zit je drie keer goed.
1: Voor jezelf, je streek en de planeet.
0: VDK Bank.
1: Klaar voor nog eens 100 jaar.
3: Oh, mooi. Oh, goeiemorgen.
4: Goeiemorgen. Oh,

0: koppijn. Ons trouwfeest was stevig.
1: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
0: Maar, zijn jij nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
1: Nee. Aline, Ellen. Hm? Ellen. Elke. Huh? Elke.
0: Dit is Sarah.
2: Blind Getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind Getrouwd. Elke maandag en woensdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
3: Help! De kinderen komen terug van school met grote honger.
4: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
3: Oh.
5: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd kaakt, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
3: Oh, Lidl, ben een held.
5: Lidl, dat kan tellen.
6: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
7: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Dat is zot, hè?
6: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
8: Ontdek in september de Omoda 5 hybride vanaf €199 per maand. Profiteer van onze open deurdagen van 7 tot en met 19 september, ook op zondag. Voorwaarden op omodajq.be. Omoda JQ. Let op, geld lenen kost ook geld. Laatste verhoogde maandaflossing van €9.271.
9: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
10: HEMA!
11: Humo!
10: HEMA!
12: Humo zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot... het derde seizoen van Nonkels.
13: Hij klappen ook vrij hoe is Vlomswee.
12: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview met Jelle de Beulen, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.
13: Humo!
14: Knaldi!
15: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar €4,25. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
16: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
17: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
16: Ja.
17: Wauw.
16: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
17: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
16: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
17: Om de 6 seconden?
16: Nee, 1 keer per maand. Meer info op luminus.be.
18: Het moment van de waarheid, het is Rob of Eronder. En het is Eronder, een overschotel. Ongelooflijk, wat een prestatie.
19: Rob, Eronder of Ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
20: Ramen, deuren, verandas.
21: Reinhards Aluminium.
22: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinhards.be.
23: Joe 80s and 90s.

0: De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
1: Renault. Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocados voor 3 euro.
2: 3 avocados voor 3 euro? Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
1: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
4: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
3: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
4: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
3: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
4: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
3: Ramen, deuren, veranda's?
5: Reinaars Aluminium.
4: Vind je vakman op reinaars.be.
6: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
7: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
8: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf 24.990 euro. Meer info op volkswagen.be.
9: Volkswagen. Joe 80s en 90s.

0: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent? Doen we wel. Argenta.
1: Zo simpel kan het zijn.
2: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
3: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat's... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat's pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
4: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 7 uur.
5: Een goeie avond. In Lievegem in Oost-Vlaanderen zijn 2 jongens van 16 opgepakt voor een gewelddadige aanval op een man van 60. Het gebeurde gisterochtend aan het station. De man wou daar een trein nemen naar zijn werk toen hij ruzie kreeg met de 2 en in elkaar geslagen werd. De man ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De politie kon de daders kort daarna oppakken. Ze zijn door de jeugdrechter in een gesloten instelling geplaatst voor diefstal met zwaar geweld. Het parket onderzoekt het incident nog. Er wordt al maar meer cannabis gesmokkeld via onze luchthavens. Vorig jaar onderschepten ze daar bijna 6 ton. In 2024 was dat nog 800 kilogram. En ook dit jaar stijgen de cijfers. Vorige maand werd op Brussels Airport nog meer dan 500 kilo cannabis onderschept op een vrachtvliegtuig uit Canada. Anne Berger van de federale politie.
6: Dat is echt een tendens. We merken dat er meer en meer cannabis ingevoerd wordt. Dus we treffen minder cannabiskwekerijen aan in België. Maar er wordt wel meer ingevoerd van het land waar het kweken van cannabis op zich legaal is. Zoals Canada bijvoorbeeld is echt een belangrijk land van waaruit er ingevoerd wordt, maar ook nog steeds Thailand of Californië. Deze inbeslagname van meer dan 500 kilo cannabis is echt een van de grootste op de luchthaven van Zaventem.
5: Opvallend, er wordt wel minder cocaïne onderschept. In Oslo hebben honderdduizenden Noren afscheid genomen van koning Harald, die overleed 2 weken geleden. Hij was 89. Er trok een stoet met zijn kist door de straten en er waren ook plechtigheden in de kathedraal en in de kasteelkerk. Journaliste Eva Peters is in Oslo.
7: Voor veel mensen hier in Oslo was het vandaag toch een heel emotionele dag. Ze wilden nog een laatste groet brengen aan hun koning, die duidelijk ook ontzettend populair was hier in Noorwegen. Ook bij jonge mensen trouwens. Zij zelf zeiden, ja, we waren eigenlijk er meer door aangegrepen dan we zelf hadden verwacht.
5: De nieuwe Noorse koning Hakon kreeg een warm applaus toen hij iedereen bedankte van op het balkon van het paleis. Daar is nu nog een soort van koffietafel bezig met alle internationale gasten. En dan nog sport. De Brit Matthew Brennan heeft zijn 5e ritzege gepakt in de Ronde van Spanje. Hij was in de 17e rit opnieuw de snelste in de sprint, voor onze landgenoot Jordi Meus en de Deen Magnus Kort. De Spanjaard Enric Mas blijft leider in het klassement. Wout van Aert, ploegmaat van Brennan, blijft in de groene sprinterstrui. Vanavond en vannacht trekt de regen weg en klaart het op, minima rond 10 graden. Morgen krijgen we af en toe zon en het blijft droog bij zo'n 20 graden. Vrijdag meer wolken en geleidelijk regen, opnieuw bij 20 graden.
4: Dit is Joe.

0: goed bereikbaar in het nieuwe schooljaar? Het is back to school bij Mediamarkt. Krijg tot €50 extra inruilvoordeel bij aankoop van een iPhone 17 Pro en 17 Pro Max series. Vandaag besteld, morgen in huis. Alleen bij Mediamarkt.
1: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar €9. Met gratis accessoirepak bovenop.
1: Ja, en?
2: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
1: Ah ja.
2: Kijk, je wordt net weggesleept.
1: Oh nee.
3: Amai.
4: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optie datafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
6: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
7: Got Talent is terug met een podium vol ongezien talent. Talent dat breekbaar is. Talent dat je beter niet thuis probeert. Of talent dat misschien beter thuis was gebleven. En talent dat iedereen volledig omverblaast.
8: Dit was fantastisch.
7: Got Talent. Vanaf vrijdag 4 september bij VTM en op VTM Go.
5: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar één van onze 16 toonzalen.
6: Tegels.

0: Meer brokken kopen voor je hond of kat zonder een cent meer te betalen? Er los over? Niet bij Tom & Co. Van 2 tot en met 13 september bij Tom & Co. Bonuszakken op een selectie brokken. Meer volume, dezelfde prijs. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
3: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be. Met Cooker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Cooker, de kraan die alles kan.
4: Kan jij weer staan aan de Belgica? De 100% Belgische appel? Heerlijk uit het vuistje. Sappig en perfect voor elk tussendoormoment. Belgica Appels van Bellorta.
5: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
6: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op Verica.

0: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
1: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je bouw af is.
0: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
2: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
3: Nog even, alles goed.
2: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
4: Come on.
2: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
5: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen, gewoon rustig zitten. Zalig.
8: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar we moeten wel zelf uitstappen, hè?
7: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
9: Eurostar. Together we go further.
10: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
11: Bebad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
12: Oh.
11: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
12: Check.
11: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
13: Bebad.
11: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
14: Je hoeft niet te wachten op onze transporter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot €9000 voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.

0: Is Eddie okay?
1: I don't know.
2: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
3: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
2: Ja.
3: Wauw.
2: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
3: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
2: En daarom sturen we updates over je verbruik.
3: Om de 6 seconden?
2: Nee, 1 keer per maand.
3: Ah.
2: Meer info op luminus.be.
4: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
5: Als ik nu eens kok word in bijberoep. Nee, dat gaat op het werk niet zien zitten.
4: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
6: Achter jou staat Xerius.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week 1 kilo trolleysnoep voor maar €4,39. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,92. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
8: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
9: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
10: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
11: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
12: Maak je afspraak op carglass.be.
13: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 8 uur.
14: Een goeie avond. In Lievegem in Oost-Vlaanderen zijn 2 jongens van 16 opgepakt voor een gewelddadige aanval op een man van 60. Dat gebeurde gisterochtend aan het station van Waarschoot. De man wou daar de trein nemen naar zijn werk toen hij door de 2 in elkaar geslagen werd. De man ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Je hoort zijn broer.
15: Zeg je woorden voor. Pakken, haar, gewoon uitgetrokken. En dat er op een rond en ze er gewoon met haar voet zitten op stand tot ja, alles er zijn stand. Oogkasten, neus. Allee, moet dat nou nog meemaken?
14: De politie kon de daders snel oppakken. Ze waren ontsnapt uit een instelling en zijn door de jeugdrechter opnieuw geplaatst. Het parket onderzoekt het incident nog. Er wordt al maar meer cannabis gesmokkeld via onze luchthavens. Vorig jaar onderschepten ze daar bijna 6 ton. In 2024 was dat nog 800 kilogram. En ook dit jaar stijgen de cijfers. Vorige maand werd op Brussels Airport nog meer dan 500 kilo cannabis onderschept op een vrachtvliegtuig uit Canada. Anne Berger van de federale politie.
16: Dat is echt een tendens. We merken dat er meer en meer cannabis ingevoerd wordt. Dus we treffen minder cannabiskwekerijen aan in België. Maar er wordt wel meer ingevoerd vanuit landen waar het kweken van cannabis op zich legaal is. Zoals Canada bijvoorbeeld is echt een belangrijk land van waaruit er ingevoerd wordt. Maar ook nog steeds Thailand of Californië. Deze inbeslagname van meer dan 500 kilo cannabis is echt een van de grootste op de luchthaven van Zaventem.
14: Opvallend, er wordt wel minder cocaïne onderschept. En sport Elise Mertens zal eind deze maand niet meedoen aan de Final 8 van de Billie Jean King Cup tennis in China. Ze geeft de voorkeur aan het toernooi in Singapore. Mertens won dat vorig jaar, waardoor ze er veel punten moet verdedigen voor de wereldranglijst. Onze nationale tennisvrouwen, de Yellow Aces, spelen op 24 september in de kwartfinales van de Billie Jean King Cup tegen Oekraïne. Vanavond en vannacht klaart het op, minima rond 10 graden. Morgen af en toe zon en het blijft droog bij zo'n 20 graden.
13: Dit is Joe.

0: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
1: Nog even, alles goed.
0: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
2: Come on.
0: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 9 uur.
1: Een goede avond. In Willebroek in de provincie Antwerpen is een dode gevallen bij een zware vechtpartij. Het gaat om een man van rond de 30. Hij kreeg op een plein het aan de stok met een andere man en die zou het slachtoffer volgens getuigen meermaals hebben gestoken. De politie kon de dader vrij snel oppakken. Ze onderzoeken nog wat er precies is gebeurd en waarom. Dienstenchecks kunnen weer wat duurder worden. Mogelijk 1 euro. Dat meldt VTM Nieuws nu ook de Vlaamse regering aan de begrotingsgesprekken is begonnen. Politiek journalist Karel Latrey.
2: De dienstenchecks die zijn door deze regering al duurder gemaakt. Van 9 tot 10 euro per stuk. En dat komt misschien opnieuw wel op tafel. Dat horen we omdat dat over veel geld gaat. Maar weet dat bij die vorige beslissing ook al is afgesproken om de dienstenchecks duurder te laten worden als het leven duurder wordt. En dat is nu allemaal aan het gebeuren.
1: Vlaamse minister president Diependalen vergaderde vandaag al met zijn vice-ministers-presidenten De Pratere van Vooruit en Crevits van CD&V. Maar daar is nog niets beslist. Ook niet hoeveel Vlaanderen precies moet besparen. Mogelijk zowat 2 miljard euro. Morgen vroeg praten ze voort. De Oekraïense president Zelensky is op het nippertje ontsnapt aan een drama. Volgens de Noorse premier botste zijn vliegtuig gisteravond bij vertrek in Moldavië richting Oslo bijna op een drone die daar rondvloog. Het is niet duidelijk van waar die drone kwam. Moldavië is een buurland van Oekraïne. Zelensky was vandaag in Oslo voor de afscheidsplechtigheid van de overleden Noorse koning Harald. En sport in de Champions League voetbal is FC Barcelona sterk aan de competitiefase begonnen. Het won zijn eerste wedstrijd tegen Feyenoord met 5-1. Rond deze tijd begint Napoli eraan tegen Arsenal. Bij Napels staat Kevin De Bruyne voor het eerst dit seizoen aan de aftrap. Vanavond en vannacht klaart het op, minima rond 10 graden. Morgen af en toe zon en het blijft droog bij zo'n 20 graden.
0: Dit is Joe.

0: Dit is Joe 80s and 90s.
1: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 10 uur.
2: Een goede avond. In Willebroek in de provincie Antwerpen is een dode gevallen bij een zware vechtpartij. Het gaat om een man van rond de 30. Hij kreeg het op een plein aan de stok met een andere man en die zou hem hebben neergestoken. En dat overleefde het slachtoffer niet. De politie kon de dader vrij snel oppakken. Zij onderzoeken nog wat er precies is gebeurd en waarom. Dienstenchecks kunnen weer wat duurder worden. Mogelijk 1 euro, dat meldt VTM Nieuws. Nu ook de Vlaamse regering aan de begrotingsgesprekken is begonnen. Je hoort politiek journalist Karel Latree.
3: De dienstenchecks die zijn door deze regering al duurder gemaakt, van 9 tot 10 euro per stuk. En dat komt misschien opnieuw wel op tafel, dat horen we, omdat dat over veel geld gaat. Maar weet dat bij die vorige beslissing ook al is afgesproken om de dienstenchecks duurder te laten worden als het leven duurder wordt. En dat is nu allemaal aan het gebeuren.
2: Het is wel nog niet duidelijk hoeveel Vlaanderen precies moet besparen. Mogelijk gaat het om zowat 2 miljard. Morgen vroeg praat minister-president Diependalen voort met zijn vice-ministers-presidenten. De Oekraïense president Zelensky is op het nippertje ontsnapt aan een drama. Volgens de Noorse premier botste zijn vliegtuig gisteravond bij vertrek in Moldavië richting Oslo bijna op een drone die daar rondvloog. Het is niet duidelijk van waar die drone kwam. Moldavië is een buurland van Oekraïne. Zelensky was vandaag in Oslo voor de afscheidsplechtigheid van de overleden Noorse koning Harald. En rond deze tijd begint in Dallas in de VS een speciale partijconventie van de Republikeinen. Die zal 2 dagen duren. En het is opvallend, want normaal doen partijen zoiets in een jaar met presidentsverkiezingen. Maar president Trump doet het nu al, omdat er over 2 maanden tussentijdse verkiezingen of midterms zijn. Amerika-correspondente Grete Keizer is in Dallas.
4: De opiniepeilingen zijn toch niet zo gunstig voor de Republikeinen. Die wijzen erop dat de Democraten de meerderheid van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden wel eens zouden kunnen afsnoepen. En daar is president Trump heel erg bevreesd voor. Dat wil hij absoluut niet.
2: Want dan kan hij zijn beleid moeilijker doorduwen. Trump is ook zelf in Dallas en hij zal er ook speechen. Elise Mertens speelt eind deze maand niet mee in de Final 8 van de Billie Jean King Cup tennis in China. Dat is het officieuze WK voor landenteams. Mertens wil liever het toernooi in Singapore spelen. Daar verdedigt ze veel punten voor de wereldranglijst, want ze won dat toernooi vorig jaar. Onze nationale tennisvrouwen, de Yellow Aces, spelen op 24 september in de kwartfinales van die Billie Jean King Cup tegen Oekraïne. En Apple heeft zijn eerste vouwbare iPhone voorgesteld, de iPhone Duo. Je kan hem gebruiken als gewone smartphone, maar als je hem openvouwt, dan krijg je een veel groter scherm. Technologie-expert Kenneth T.
5: Het is meteen ook de dunste iPhone ooit gemaakt. En er is natuurlijk iOS, het besturingssysteem, dat speciaal voor de schermverhoudingen van dit toestel helemaal werd aangepast. Maar ik denk dat voor veel mensen het meest uitzonderlijke nog wel de prijs gaat zijn. Voor het duurste model van de iPhone Duo betaal je net geen 4000 euro in ons land.
2: Concurrenten Samsung en Google hebben al langer van die plooibare smartphones. Vannacht is het helder, minimaal rond 10 graden. Morgen af en toe zon en het blijft droog bij zo'n 20 graden. Vrijdag meer wolken en geleidelijk regen. En opnieuw 20 graden.
1: Dit is Joe.

0: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
1: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
0: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
2: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
0: Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. In Dallas in de VS is daarnet een speciale partijconventie van de Republikeinen begonnen. Die zal 2 dagen duren. Het is opvallend, want normaal doen partijen zoiets in een jaar met presidentsverkiezingen. Maar president Trump doet het nu al. Omdat er over 2 maanden tussentijdse verkiezingen of midterms zijn. Amerika-correspondente Grete Keizer is in Dallas.
2: De opiniepeilingen zijn toch niet zo gunstig voor de Republikeinen. Die wijzen erop dat de Democraten de meerderheid van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden wel eens zouden kunnen afsnoepen. En daar is president Trump heel erg bevreesd voor. Dat wil hij absoluut niet.
1: Want dan kan hij zijn beleid moeilijker doorduwen. Trump is ook zelf in Dallas en hij zal er ook speechen. In het Verenigd Koninkrijk zijn vandaag nog eens meer dan 300 vluchten geschrapt, bovenop de zowat 1700 van gisteren. Het komt nog altijd door technische problemen bij de luchtverkeersleiders. Volgens hen kan het nog een tijdje duren vooraleer die opgelost zijn. En sport, de Kazachse Elena Rybakina wordt volgende week de nieuwe nummer 1 in het vrouwentennis. Ze plaatste zich vanavond voor de halve finales op de US Open door een Chinese te kloppen in 3 sets en pakt daardoor genoeg punten om over de Wit-Russin Arina Sabalenka te springen op die wereldranglijst. Ook al maakt Sabalenka nog kans om de US Open opnieuw te winnen. Vannacht is het helder, minima rond 10 graden. Morgen af en toe zon en het blijft droog bij zo'n 20 graden.
0: Dit is Joe.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. In Lanaken in Limburg heeft de politie geschoten op een auto. Het gebeurde toen die vluchtte voor een controle. De politie zette meteen de achtervolging in en die eindigde toen de vluchtende auto tegen een politievoertuig botste. Er is één verdachte opgepakt, één agent raakte licht gewond. Er loopt een onderzoek. In Dallas in de VS is een speciale partijconventie van de Republikeinen aan de gang. Die zal 2 dagen duren. Het is opvallend, want normaal doen partijen zoiets in een jaar met presidentsverkiezingen, maar president Trump doet het nu al. Omdat er over 2 maanden tussentijdse verkiezingen of midterms zijn. Amerika-correspondente Grete Keizer is in Dallas.
2: De opiniepeilingen zijn toch niet zo gunstig voor de Republikeinen. Die wijzen erop dat de Democraten de meerderheid van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden wel eens zouden kunnen afsnoepen. En daar is president Trump heel erg bevreesd voor. Dat wil hij absoluut niet.
1: Want dan kan hij zijn beleid moeilijker doorduwen. Trump is ook zelf in Dallas en hij zal er ook speechen. En sport in de Champions League voetbal zijn Liverpool, Barcelona en Paris Saint-Germain goed aan de competitiefase begonnen. Liverpool versloeg Atletico Madrid met 2-1. Barcelona klopte Feyenoord met 5-1. En PSG won met 6-1 van Bratislava. En Napoli met Kevin De Bruyne op het veld verloor met 0-1 van Arsenal. En op de US Open tennis speelt Alexander Bloks op dit moment zijn kwartfinale tegen de Rus Gatchanov. Dat is de nummer 50 van de wereld. Bloks staat 34ste. Ze zijn daar bezig aan de tweede set. De eerste verloor Bloks met 6-2. Vannacht is het helder, minima rond 10 graden. Morgen af en toe zon en het blijft droog bij zo'n 20 graden.
0: Dit is Joe